0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.3.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De brandweer in Maassluis is slachtoffer geworden van een diefstal. Vannacht namen inbrekers een hydraulische spreider uit een brandweerauto weg. De politie ontdekte de inbraak op een kazerne aan de Elektraweg tijdens een controle, omdat er een ruit was ingeslagen. Brandweerkazernes zijn de laatste weken namelijk vaak het doelwit van diefstallen. Inbrekers hebben het daarin gemunt op duur hydraulisch gereedschap. Vorige week dinsdag werd er nog ingebroken bij de kazerne in Vlaardingen. En op donderdag bij de kazerne in Heinenoord. Maar in beide gevallen namen de inbrekers geen spullen mee. En bij een buitenbrand in Rotterdam-IJsselmonde heeft de brandweer een gasfles moeten koelen. Op straat naast een appartementencomplex aan de Dadeltuin stond een huisraad in brand. Even voor 6 uur brak de brand uit. Tussen de huisraad stond ook een gasfles. Die is door de brandweer langdurig gekoeld om te voorkomen dat die zou ontploffen. Ook het gebouw naast de huisraad werd gekoeld. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet bekend. En vanwege de droogte en het watertekort kunnen er bij de start van het nieuwe seizoen problemen ontstaan bij voetbalclubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg, Schiedam, Vlaardingen en het Westland, waar momenteel een sproeiverbod is, vragen zich af of trainen en wedstrijden kunnen doorgaan. In het Westland hebben clubs al van de gemeente gehoord dat er niet mag worden gespeeld op de velden. Er zal door het Hoogheemraadschap worden gecontroleerd of clubs zich eraan houden. Op kunstgras mag wel worden gespeeld, maar een deel van de clubs speelt op echt gras. Vooral kleinere clubs met echt gras voorzien problemen. Sommige trainen voorlopig bij andere clubs. En bij een zware aardbeving gisteren in Colombia is het dodental opgelopen tot 132, melden Colombiaanse media. In verschillende steden liggen mensen onder het puin. De eerste reddingen zijn inmiddels gemeld in de zwaar getroffen stad Cali. Een meisje en een oudere vrouw zijn daar uit een ingestort pand gehaald. De beving in het westen van het land had een kracht van 7,4 op de schaal van Richter. Het was de zwaarste in ruim 10 jaar, zegt de seismologische dienst van Colombia. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. En dan nog het weer vanavond zonnig met een hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder.
2: Mijn naam is Ben Baartmans van de ANWB. Door ongelukken en incidenten staan er enkele files in het land. Op de A8 bijvoorbeeld, Zaanstad richting Amsterdam. Daar vindt een spoedreparatie plaats tussen Zaanstad, Assen-Delft en knooppunt Zaandam na een ongeluk met een vrachtwagen. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging een kwartier. De A27, Gorkum-Breda, er staat een auto in brand tussen Nieuwedijk en Geert Ruinenberg en daarom is de weg afgesloten. Op de A76 richting Duitsland wordt gecontroleerd aan de Duitse grens en daarom sta je vanaf knooppunt Kunderberg 10 tot 15 minuten in de file. Tot slot een wegafsluiting, de N209, Hazerswoude richting Rotterdam. Tussen afrit Moerkapelle en de aansluiting met de A12 is een ongeluk gebeurd en daarom is de weg afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

Ja, goedemorgen luisteraars. Ik zit aan het lied te denken van goedemorgen, goedemorgen, zonneschijn. Je kan maar beter vrolijk zijn. En de zon schijnt weer vandaag. Heel erg leuk. Fijn dat jullie weer naar ons luisteren. In de studio zijn aanwezig Arjan en Marcel achter de knoppen. Elna zit momenteel even naast me, die is ook aanwezig. En Jacob doet de presentatie. Verder heb ik alle liedjes de tijd bijna helemaal vol. Dus weet u er nog heen. U kunt nog een poging doen. En ik denk dat het niet meer lukt. Nou, dan ben ik toegekomen aan ons instrumentale nummer van vanmorgen. En daar is ook een vrolijk lied. Dat ons loflied. Vrolijk reizen. Deze keer wordt dat gespeeld door Feike Asma op het orgel van de Evangelische Lutherse Kerk te Den Haag.

mevrouw Purperharts en die vroeg het lied daar voor haarzelf. Ze wilde graag laten horen, draag mij door de nacht. Deze keer wordt het gezongen door het mannenkoor Ichtes.

dan kom ik bij het volgende verzoek. En die komt vandaag van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied "Ik wil u, o God, mijn dank betalen". Deze keer wordt er gezongen door het koor Deo Juvante samen met het Noorder Mannenkoor.

En dan ben ik bij het volgende verzoekje. Nee, die komt van mevrouw Annie Crecé. En die bestemt het voor het team voor en voor alle luisteraars. Dan roepen wij heel hard. Dank je wel, Annie. Graag gedaan. Ze wil graag horen het lied God en God Alone. Deze keer wordt er gezongen door het mannenkoor IJsselmuiden Grafworst.

volgende verzoekje komt van Corina van Wely en die is bestemd voor Arjan Egmond. Ze vraagt aan het leuke lied De Kauwgomballenboom van Ellie en Rickert.

Dat waren de kou van ballenbomen. Ik hoop dat jullie er eentje van gesnoept hebben. Dan kunnen jullie er nog even lekker van genieten. Ik ga nu gauw weer serieus verder naar het volgende verzoekje. En die komt van mevrouw Ida de Jong. En die bestemt het weer voor alle luisteraars. Ze wil graag horen, een vaste burcht is onze God. Deze keer wordt dat gezongen door een christelijk Urker Visserskoor Crescendo.

En het volgende verzoek komt van mevrouw Annie Krasee. Ze bestemt het voor Koos en Brechtje Kloppertz. Ze wil graag horen het lied Kom in mijn hart, Heer Jezus. Deze keer wordt het gezongen door het Urker Mannenkoor. En Koos en Brechtje krijgen natuurlijk de hartelijke groeten van Annie.

kom ik bij het volgende verzoekje. En dat verzoekje komt van mezelf. En ik ben stemmer voor Paula Overwater, mijn vroegere buurvrouw. En die is aanstaande donderdag jarig. En ik wil daarvoor het volgende lied draaien. Ga niet alleen door het leven. Deze keer wordt er gezongen door het koor Deo Juvante uit Huizen.

En ons volgende verzoek komt van mevrouw Ria Combé. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied Lopen op het water. Deze keer wordt er gezongen door Elisa Manna.

En dan ben ik bij ons volgende verzoekje gekomen. En die komt weer van mevrouw Annie Cressé. En ze bestemt het voor Loes Mus. En die is morgen jarig. En die krijgt natuurlijk de hartelijke felicitaties van Annie. En daarvoor wil ze het lied draaien. Ik wandel in het licht met Jezus. En deze keer wordt er gezongen door 1600 mannen in Katwijk.

Ons volgende zoekje komt van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied Het Onze Vader. Deze keer wordt het gezongen door Elisa Manna.

Dan komt ons volgende verzoekje. Die komt van mevrouw Purperhart. Die vraagt het aan voor iedereen in deze zonnige tijd. En ze krijgen allen een zegengroet van mevrouw Purperhart. Ze wil graag horen het lied, het Ambrosiaans lofgezang. Deze keer wordt het gezongen door het mannenkoor Conforza uit Woerden.

Het volgende verzoek komt van de heer Marcel Amt. Hij bestemt het voor alle luisteraars. Hij wil graag laten horen het lied De Vaderhand van Aimé Grant.

volgende lied dat we voor jullie gaan draaien is Ik wil jou van harte dienen. Deze keer wordt er gezongen door Sharon Gibbs en het Vocal Company met samenzang.

0: En dan ben ik alweer aan het einde gekomen, beste luisteraar. En dan is ons hele uur alweer om. Hartelijk dank voor het luisteren. In de studio waren aanwezig Arjan en Marcel. En Jacob deed de presentatie. Elna is inmiddels al naar huis gegaan. Verder hoop ik dat komende zondag de herhaling er weer is. Van 8 tot 9 kunt u nog een keertje luisteren. En verder heb ik nog één lied overgehouden van mevrouw Greden Breum. Take My Hands, Precious Lord, van Mahalia Jackson. En die hadden we nou helaas net niet. We hadden van allerlei liederen van er. Maar deze doen we downloaden van de week. En dan krijgt u hem volgende week van ons te horen. Dan bent u de eerste. Dan wens ik jullie allemaal nog een hele fijne dag. Een hele fijne week. Misschien niet al te heet als het enigszins kan als het aan mij ligt. En dan hoop ik jullie volgende week weer aan de radio te ontmoeten. En dan wens ik jullie allemaal een goede week. En dan roep ik tot volgende week dinsdag.
1: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
2: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Twee inzittenden van een auto hebben een onderlinge vete gisteravond op een wel heel opmerkelijke plek uitgevochten. De twee camphanen kozen namelijk de vluchtstrook van de A20 als strijdtoneel. Ter hoogte van de afslag over Schiebleidorp stopte een auto op de vluchtstrook. Kort daarna kreeg de politie verschillende telefoontjes binnen over een vechtpartij op de vluchtstrook. Daarop werd een rijstrook in de richting van Schiedam afgesloten. Toen de politie ter plaatse kwam, was de vechtpartij al voorbij. Beide camphanen hebben hun verhaal gedaan en zijn heengezonden. Het is onbekend of de twee ruziemakers samen in de auto zijn gestapt of dat een van de twee in een andere auto weg is gegaan. En de brandweer in Maassluis is het slachtoffer geworden van een diefstal. Vannacht namen inbrekers een hydraulische spreider weg uit een brandweerauto. De politie ontdekte de inbraak op de kazerne aan de Elektraweg tijdens een controleronde omdat er een ruit was ingeslagen. De politie controleert vaker rondom brandweerkazernes omdat die de laatste weken namelijk vaker doelwit zijn van diefstallen. Inbrekers hebben het daarin vooral gemunt op duur hydraulisch gereedschap. Vorige week dinsdag werd er nog ingebroken bij de kazerne in Vlaardingen en donderdag bij de kazerne in Heinenoord, maar in beide gevallen namen de inbrekers geen spullen mee. En netbeheerder Tennet komt met een verzoek of we morgenavond rond 8 uur niet de vaatwasser willen aanzetten of de elektrische auto willen opladen. De zonsverduistering leidt dan namelijk tot een flinke dip in het stroomnet. Veel Nederlanders zijn ondertussen naarstig op zoek om het natuurfenomeen nog te kunnen zien en te zoeken en een eclipsbril te kopen, maar die zijn bijna overal uitverkocht. In de Noordpolderzeil in Groningen zijn ook al de eerste twee eclipstoeristen gesignaleerd. Ze kwamen met hun camper en hebben de stoeltjes al uitgeklapt. Morgenavond kun je de eclipse ook gewoon op tv zien, want vanaf 7:30 is er een live uitzending bij de NOS. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt op een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze wilden vanaf een kabelbaanstation in de bergen naar het dal lopen, zo'n 1000 meter lager, maar kwamen op gevaarlijk terrein terecht. De hulpdiensten werden opgeroepen en 14 mensen werden met helikopters gered. De rest werd te voet begeleid. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting volledig ongeschikt voor de bergtocht. De groep moet zelf opdraaien voor de kosten van de reddingsoperatie. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximum temperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder. Wederom met sluierbewolking. De temperatuur zakt dan naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
1: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De eerste dag van de afsluiting van de Algerabrug voor het wegverkeer is rustig verlopen. Er waren geen files en de alternatieven, zoals via de waterbus en watertaxi, liepen goed. In de vroege ochtend ging het even niet goed met de RET-bussen, maar daarna liep ook die vervoersmogelijkheid goed. Projectleider Menno Kamp van Rijkswaterstaat is heel tevreden over het verkeersbeeld. Hij zag dat veel mensen geanticipeerd hebben op de werkzaamheden en ander reisgedrag vertonen. Er geldt in de gemeente Zuidplas vanaf woensdag weer een hitteprotocol. En daarom zijn er aangepaste tijden bij de afvalinzameling en afvalbrengstations. Afvalbrengstation Nieuwekerk is voorlopig geopend van woensdag tot en met zaterdag. Van 's morgens 6 uur tot 's middags 2 uur. En het afvalbrengstation Zevenhuizen dinsdag en donderdag van 11 uur tot 2 uur. Tineke Keuzekamp is benoemd tot nieuwe voorzitter van de Stichting tot het Behoud van het Jan-Anne Beijerinck-gemaal aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel. Ze werkt met anderen binnen de stichting aan het realiseren van een watermuseum. Dat vertelde ze gisteren in het programma IJsselnieuws. Het watermuseum gaat een historische en educatieve waarde hebben om jongeren meer te interesseren voor techniek. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 11 augustus. Vandaag schijnt de zon weer volop. Er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. En de maximumtemperatuur loopt uit rond de zomerse grens van 25 graden. De komende avond en nacht koelt het nog redelijk af naar een temperatuur van ongeveer 12 graden. En morgen waait er een matige wind uit een oostelijke richting waarmee weer warme lucht wordt aangevoerd. Er is veel zon, nauwelijks bewolking en in de middag kan het zo'n 29, lokaal al 30 graden worden. Op donderdag wordt het een erg hete dag. Een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting, volop zon, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 33 graden. Ook op vrijdag nog een tropische dag, maar waarschijnlijk een fractie minder heter dan donderdag. De wind waait dan uit een westelijke richting, is meestal zwak, een windkracht 2 tot 3. De minimumtemperatuur komt niet onder de 19 graden. Op zaterdag wordt er met een zwakke wind uit het noorden tot noordwesten iets minder hete lucht aangevoerd. We krijgen dan een afwisseling van zon en wolken. En mogelijk later op zaterdag een kleine kans op een lokale bui. De minimumtemperatuur komt uit rond de 17 en de maximumtemperatuur rond de 25 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Twee inzittenden van een auto hebben een onderlinge vete gisteravond op een wel heel opmerkelijke plek uitgevochten. De twee camphanen kozen namelijk de vluchtstrook van de A20 als strijdtoneel. Ter hoogte van de afslag over Schiedam-Blijdorp stopte een auto op de vluchtstrook. Kort daarna kreeg de politie verschillende telefoontjes binnen over een vechtpartij op de vluchtstrook. Daarop werd een rijstrook in de richting van Schiedam afgesloten. Toen de politie ter plaatse kwam, was de vechtpartij al voorbij. Beide camphanen hebben hun verhaal gedaan en zijn heengezonden. Het is onbekend of de twee ruziemakers samen in de auto zijn gestapt of dat een van de twee in een andere auto weg is gegaan. En de brandweer in Maassluis is het slachtoffer geworden van een diefstal. Vannacht namen inbrekers een hydraulische spreider weg uit een brandweerauto. De politie ontdekte de inbraak op de kazerne aan de Elektraweg tijdens een controleronde omdat er een ruit was ingeslagen. De politie controleert vaker rondom brandweerkazernes omdat die de laatste weken namelijk vaker doelwit zijn van diefstallen. Inbrekers hebben het daarin vooral gemunt op duur hydraulisch gereedschap. Vorige week dinsdag werd er nog ingebroken bij de kazerne in Vlaardingen en donderdag bij de kazerne in Heinenoord. Maar in beide gevallen namen de inbrekers geen spullen mee. En netbeheerder Tennet komt met een verzoek of we morgenavond rond 8 uur niet de vaatwasser willen aanzetten of de elektrische auto willen opladen. De zonsverduistering leidt dan namelijk tot een flinke dip in het stroomnet. Veel Nederlanders zijn ondertussen naastig op zoek om het natuurfenomeen nog te kunnen zien en te zoeken en een eclipsbril te kopen, maar die zijn bijna overal uitverkocht. In de Noordpolderzeil in Groningen zijn ook al de eerste twee eclipstoeristen gesignaleerd. Ze kwamen met hun camper en hebben de stoeltjes al uitgeklapt. Morgenavond kun je de eclips ook gewoon op tv zien, want vanaf 7:30 is er een live uitzending bij de NOS. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers drie gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt op een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie kleine kinderen en twee baby's die in kinderwagens lagen. Ze wilden vanaf een kabelbaanstation in de bergen naar het dal lopen, zo'n 1000 meter lager, maar kwamen op gevaarlijk terrein terecht. De hulpdiensten werden opgeroepen en 14 mensen werden met helikopters gered. De rest werd te voet begeleid. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting volledig ongeschikt voor de bergtocht. De groep moet zelf opdraaien voor de kosten van de reddingsoperatie. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder. Wederom met sluierbewolking. De temperatuur zakt dan naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De eerste dag van de afsluiting van de Algera-brug voor het wegverkeer is rustig verlopen. Er waren geen files en de alternatieven, zoals via de waterbus en watertaxi, liepen goed. In de vroege ochtend ging het even niet goed met de RET-bussen, maar daarna liep ook die vervoersmogelijkheid goed. Projectleider Menno Kamp van Rijkswaterstaat is heel tevreden over het verkeersbeeld. Hij zag dat veel mensen geanticipeerd hebben op de werkzaamheden en ander reisgedrag vertonen. Er geldt in de gemeente Zuidplas vanaf woensdag weer een hitteprotocol. En daarom zijn er aangepaste tijden bij de afvalinzameling en afvalbrengstations. Afvalbrengstation Nieuwekerk is voorlopig geopend van woensdag tot en met zaterdag. Van 's morgens 6 uur tot 's middags 2 uur. En het afvalbrengstation Zevenhuizen dinsdag en donderdag van 11 uur tot 2 uur. Tineke Keuzekamp is benoemd tot nieuwe voorzitter van de Stichting tot het Behoud van het Jan-Anne Beijerinkgemaal aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel. Ze werkt met anderen binnen de stichting aan het realiseren van een watermuseum. Dat vertelde ze gisteren in het programma IJsselnieuws. Het watermuseum gaat een historische en educatieve waarde hebben om jongeren meer te interesseren voor techniek. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 11 augustus. Vandaag schijnt de zon weer volop en waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. En de maximumtemperatuur loopt uit rond de zomerse grens van 25 graden. De komende avond en nacht koelt het nog redelijk af naar een temperatuur van ongeveer 12 graden. En morgen waait er een matige wind uit een oostelijke richting waarmee weer warme lucht wordt aangevoerd. Er is veel zon, nauwelijks bewolking en in de middag kan het zo'n 29, lokaal al 30 graden worden. Op donderdag wordt het een erg hete dag. Een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting, volop zon. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 33 graden. Ook op vrijdag nog een tropische dag, maar waarschijnlijk een fractie minder heter dan donderdag. De wind waait dan uit een westelijke richting, is meestal zwak, een windkracht 2 tot 3. De minimumtemperatuur komt niet onder de 19 graden. Op zaterdag wordt er met een zwakke wind uit het noorden tot noordwesten iets minder hete lucht aangevoerd. We krijgen dan een afwisseling van zon en wolken. En mogelijk later op zaterdag een kleine kans op een lokale bui. De minimumtemperatuur komt uit rond de 17 en de maximumtemperatuur rond de 25 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Twee inzittenden van een auto hebben een onderlinge vete gisteravond op een wel heel opmerkelijke plek uitgevochten. De twee camphanen kozen namelijk de vluchtstrook van de A20 als strijdtoneel. Ter hoogte van de afslag over Schiebleidorp stopte een auto op de vluchtstrook. Kort daarna kreeg de politie verschillende telefoontjes binnen over een vechtpartij op de vluchtstrook. Daarop werd een rijstrook in de richting van Schiedam afgesloten. Toen de politie ter plaatse kwam, was de vechtpartij al voorbij. Beide camphanen hebben hun verhaal gedaan en zijn heengezonden. Het is onbekend of de twee ruziemakers samen in de auto zijn gestapt of dat een van de twee in een andere auto weg is gegaan. En de brandweer in Maassluis is het slachtoffer geworden van een diefstal. Vannacht namen inbrekers een hydraulische spreider weg uit een brandweerauto. De politie ontdekte de inbraak op de kazerne aan de Elektraweg tijdens een controleronde omdat er een ruit was ingeslagen. De politie controleert vaker rondom brandweerkazernes omdat die de laatste weken namelijk vaker doelwit zijn van diefstallen. Inbrekers hebben het daarin vooral gemunt op duur hydraulisch gereedschap. Vorige week dinsdag werd er nog ingebroken bij de kazerne in Vlaardingen en donderdag bij de kazerne in Heinenoord. Maar in beide gevallen namen de inbrekers geen spullen mee. En netbeheerder Tennet komt met een verzoek of we morgenavond rond 8 uur niet de vaatwasser willen aanzetten of de elektrische auto willen opladen. De zonsverduistering leidt dan namelijk tot een flinke dip in het stroomnet. Veel Nederlanders zijn ondertussen naarstig op zoek om het natuurfenomeen nog te kunnen zien en te zoeken en een eclipsbril te kopen, maar die zijn bijna overal uitverkocht. In de Noordpolderzeil in Groningen zijn ook al de eerste twee eclipstoeristen gesignaleerd. Ze kwamen met hun camper en hebben de stoeltjes al uitgeklapt. Morgenavond kun je de eclips ook gewoon op tv zien, want vanaf 7:30 is er een live uitzending bij de NOS. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt op een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze wilden vanaf een kabelbaanstation in de bergen naar het dal lopen, zo'n 1000 meter lager, maar kwamen op gevaarlijk terrein terecht. De hulpdiensten werden opgeroepen en 14 mensen werden met helikopters gered. De rest werd te voet begeleid. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting volledig ongeschikt voor de bergtocht. De groep moet zelf opdraaien voor de kosten van de reddingsoperatie. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder. Wederom met sluierbewolking. De temperatuur zakt dan naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Afterglow.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De eerste dag van de afsluiting van de Algera-brug voor het wegverkeer is rustig verlopen. Er waren geen files en de alternatieven, zoals via de waterbus en watertaxi, liepen goed. In de vroege ochtend ging het even niet goed met de RET-bussen, maar daarna liep ook die vervoersmogelijkheid goed. Projectleider Menno Kamp van Rijkswaterstaat is heel tevreden over het verkeersbeeld. Hij zag dat veel mensen geanticipeerd hebben op de werkzaamheden en ander reisgedrag vertonen. Er geldt in de gemeente Zuidplas vanaf woensdag weer een hitteprotocol. En daarom zijn er aangepaste tijden bij de afvalinzameling en afvalbrengstations. Afvalbrengstation Nieuwekerk is voorlopig geopend van woensdag tot en met zaterdag. Van 's morgens 6 uur tot 's middags 2 uur. En het afvalbrengstation Zevenhuizen dinsdag en donderdag van 11 uur tot 2 uur. Tineke Keuzekamp is benoemd tot nieuwe voorzitter van de Stichting tot het Behoud van het Jan-Anne Beijerinck-gemaal aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel. Ze werkt met anderen binnen de stichting aan het realiseren van een watermuseum. Dat vertelde ze gisteren in het programma IJsselnieuws. Het watermuseum gaat een historische en educatieve waarde hebben om jongeren meer te interesseren voor techniek. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van dinsdag 11 augustus. Vandaag schijnt de zon weer volop. Er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. En de maximumtemperatuur loopt uit rond de zomerse grens van 25 graden. De komende avond en nacht koelt het nog redelijk af naar een temperatuur van ongeveer 12 graden. En morgen waait er een matige wind uit een oostelijke richting waarmee weer warmere lucht wordt aangevoerd. Er is veel zon, nauwelijks bewolking en in de middag kan het zo'n 29, lokaal al 30 graden worden. Op donderdag wordt het een erg hete dag. Een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting, volop zon, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 33 graden. Ook op vrijdag nog een tropische dag, maar waarschijnlijk een fractie minder heter dan donderdag. De wind waait dan uit een westelijke richting, is meest zwak, een windkracht 2 tot 3. De minimumtemperatuur komt niet onder de 19 graden. Op zaterdag wordt er met een zwakke wind uit het noorden tot noordwesten iets minder hete lucht aangevoerd. We krijgen dan een afwisseling van zon en wolken. En mogelijk later op zaterdag een kleine kans op een lokale bui. De minimumtemperatuur komt uit rond de 17 en de maximumtemperatuur rond de 25 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een medewerker van BP die na een integriteitsonderzoek op non-actief is gezet, mag voorlopig niet terugkeren naar het werk. Zo heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner bij de raffinaderij, maar had tegelijkertijd een uitzendbedrijf voor de petrochemische sector samen met zijn vader. De man zou veel geld hebben verdiend door als planner personeel in te huren van zijn eigen uitzendbedrijf. BP zette de man op non-actief na een onderzoek, omdat er volgens het oliebedrijf sprake was van belangenverstrengeling. Zo zou de man naast zijn salaris meer dan 1 miljoen euro hebben omgezet door personeel in te huren. De planner was het niet eens met de op non-actiefstelling en ging naar de rechter. Die gaf BP uiteindelijk gelijk. De werkgever is ondertussen ook bezig om het contract van de man te ontbinden. Bij een steekpartij bij een koffieshop op Eendrachtsplein in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. De steekpartij vond plaats even na 11 uur. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. De politie doet onderzoek. En de vrouwen van Feyenoord krijgen over enkele minuten te horen tegen wie ze in de Europa League komen te spelen. Het is de eerste keer dat de vrouwentak zich wist te plaatsen voor Europees voetbal, doordat ze vorig jaar derde werden. In de loting krijgt de ploeg van trainer Martijn Peters te horen of ze mogen afreizen naar Breiðablik uit IJsland, Rosenborg uit Noorwegen, Anderlecht uit België, Torrejense uit Portugal, Spartak Subotica uit Servië of SFK Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd is op 26 augustus, de tweede op 2 september. En wederom is er een personenauto en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen in Bleiswijk. Op de kruising van de Laan van Mattenesse met de Violierenweg raakte een vrouw zwaar gewond bij de botsing. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de ochtend botste er in Bleiswijk bij de Zoetermeerse Laan ook al een personenauto en een bestelbus op elkaar. Toen moesten beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Texas all night.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De eerste dag van de afsluiting van de Algerabrug voor het wegverkeer is rustig verlopen. Er waren geen files en de alternatieven, zoals via de waterbus en watertaxi, liepen goed. In de vroege ochtend ging het even niet goed met de RET-bussen, maar daarna liep ook die vervoersmogelijkheid goed. Projectleider Menno Kamp van Rijkswaterstaat is heel tevreden over het verkeersbeeld. Hij zag dat veel mensen geanticipeerd hebben op de werkzaamheden en ander reisgedrag vertonen. Er geldt in de gemeente Zuidplas vanaf woensdag weer een hitteprotocol. En daarom zijn er aangepaste tijden bij de afvalinzameling en afvalbrengstations. Afvalbrengstation Nieuwekerk is voorlopig geopend van woensdag tot en met zaterdag. Van 's morgens 6 uur tot 's middags 2 uur. En het afvalbrengstation Zevenhuizen dinsdag en donderdag van 11 uur tot 2 uur. Tineke Keuzekamp is benoemd tot nieuwe voorzitter van de Stichting tot het Behoud van het Jan-Anne Beijerinkgemaal aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel. Ze werkt met anderen binnen de stichting aan het realiseren van een watermuseum. Dat vertelde ze gisteren in het programma IJsselnieuws. Het watermuseum gaat een historische en educatieve waarde hebben om jongeren meer te interesseren voor techniek. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van dinsdag 11 augustus. Vandaag schijnt de zon weer volop en waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. En de maximumtemperatuur loopt uit rond de zomerse grens van 25 graden. De komende avond en nacht koelt het nog redelijk af naar een temperatuur van ongeveer 12 graden. En morgen waait er een matige wind uit een oostelijke richting waarmee weer warme lucht wordt aangevoerd. Er is veel zon, nauwelijks bewolking en in de middag kan het zo'n 29, lokaal al 30 graden worden. Op donderdag wordt het een erg hete dag. Een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting, volop zon. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 33 graden. Ook op vrijdag nog een tropische dag, maar waarschijnlijk een fractie minder heter dan donderdag. De wind waait dan uit een westelijke richting, is meestal zwak, een windkracht 2 tot 3. De minimumtemperatuur komt niet onder de 19 graden. Op zaterdag wordt er met een zwakke wind uit het noorden tot noordwesten iets minder hete lucht aangevoerd. We krijgen dan een afwisseling van zon en wolken. En mogelijk later op zaterdag een kleine kans op een lokale bui. De minimumtemperatuur komt uit rond de 17 en de maximumtemperatuur rond de 25 graden.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een medewerker van BP die na een integriteitsonderzoek op non-actief is gezet, mag voorlopig niet terugkeren naar het werk. Zo heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner bij de raffinaderij, maar had tegelijkertijd een uitzendbedrijf voor de petrochemische sector samen met zijn vader. De man zou veel geld hebben verdiend door als planner personeel in te huren van zijn eigen uitzendbedrijf. BP zette de man op non-actief na een onderzoek, omdat er volgens het oliebedrijf sprake was van belangenverstrengeling. Zo zou de man naast zijn salaris meer dan 1 miljoen euro hebben omgezet door personeel in te huren. De planner was het niet eens met de op non-actief stelling en ging naar de rechter. Die gaf BP uiteindelijk gelijk. De werkgever is ondertussen ook bezig om het contract van de man te ontbinden. Bij een steekpartij bij een koffieshop op Eendrachtsplein in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. De steekpartij vond plaats even na 11 uur. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. De politie doet onderzoek. En de vrouwen van Feyenoord krijgen over enkele minuten te horen tegen wie ze in de Europa League komen te spelen. Het is de eerste keer dat de vrouwentak zich wist te plaatsen voor Europees voetbal, doordat ze vorig jaar derde werden. In de loting krijgt de ploeg van trainer Martijn Peters te horen of ze mogen afreizen naar Breida Blik uit IJsland, Rosenborg uit Noorwegen, Anderlecht uit België, Torrejense uit Portugal, Spartak Subotica uit Servië of SFK Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd is op 26 augustus, de tweede op 2 september. En wederom is er een personenauto en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen in Bleiswijk. Op de kruising van de Laan van Mattenesse met de Violierenweg raakte een vrouw zwaar gewond bij de botsing. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de ochtend botste er in Bleiswijk bij de Zoetermeerse Laan ook al een personenauto en een bestelbus op elkaar. Toen moesten beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De eerste dag van de afsluiting van de Algerabrug voor het wegverkeer is rustig verlopen. Er waren geen files en de alternatieven, zoals via de waterbus en watertaxi, liepen goed. In de vroege ochtend ging het even niet goed met de RET-bussen, maar daarna liep ook die vervoersmogelijkheid goed. Projectleider Menno Kamp van Rijkswaterstaat is heel tevreden over het verkeersbeeld. Hij zag dat veel mensen geanticipeerd hebben op de werkzaamheden en ander reisgedrag vertonen. Er geldt in de gemeente Zuidplas vanaf woensdag weer een hitteprotocol. En daarom zijn er aangepaste tijden bij de afvalinzameling en afvalbrengstations. Afvalbrengstation Nieuwekerk is voorlopig geopend van woensdag tot en met zaterdag. Van 's morgens 6 uur tot 's middags 2 uur. En het afvalbrengstation Zevenhuizen dinsdag en donderdag van 11 uur tot 2 uur. Tineke Keuzekamp is benoemd tot nieuwe voorzitter van de Stichting tot het Behoud van het Jan-Anne Beijerinck-gemaal aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel. Ze werkt met anderen binnen de stichting aan het realiseren van een watermuseum. Dat vertelde ze gisteren in het programma IJsselnieuws. Het watermuseum gaat een historische en educatieve waarde hebben om jongeren meer te interesseren voor techniek. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 11 augustus. Vandaag schijnt de zon weer volop en waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. En de maximumtemperatuur loopt uit rond de zomersgrens van 25 graden. De komende avond en nacht koelt het nog redelijk af naar een temperatuur van ongeveer 12 graden. En morgen waait er een matige wind uit een oostelijke richting waarmee weer warme lucht wordt aangevoerd. Er is veel zon, nauwelijks bewolking en in de middag kan het zo'n 29, lokaal al 30 graden worden. Op donderdag wordt het een erg hete dag. Een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting, volop zon, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 33 graden. Ook op vrijdag nog een tropische dag, maar waarschijnlijk een fractie minder heter dan donderdag. De wind waait dan uit een westelijke richting, is meestal zwak, een windkracht 2 tot 3. De minimumtemperatuur komt niet onder de 19 graden. Op zaterdag wordt er met een zwakke wind uit het noorden tot noordwesten iets minder hete lucht aangevoerd. We krijgen dan een afwisseling van zon en wolken. En mogelijk later op zaterdag een kleine kans op een lokale bui. De minimumtemperatuur komt uit rond de 17 en de maximumtemperatuur rond de 25 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een medewerker van BP die na een integriteitsonderzoek op non-actief is gezet, mag voorlopig niet terugkeren naar het werk. Zo heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner bij de raffinaderij, maar had tegelijkertijd een uitzendbedrijf voor de petrochemische sector samen met zijn vader. De man zou veel geld hebben verdiend door als planner personeel in te huren van zijn eigen uitzendbedrijf. BP zette de man op non-actief na een onderzoek, omdat er volgens het oliebedrijf sprake was van belangenverstrengeling. Zo zou de man naast zijn salaris meer dan 1 miljoen euro hebben omgezet door personeel in te huren. De planner was het niet eens met de op non-actief stelling en ging naar de rechter. Die gaf BP uiteindelijk gelijk. De werkgever is ondertussen ook bezig om het contract van de man te ontbinden. Bij een steekpartij bij een koffieshop op Eendrachtsplein in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. De steekpartij vond plaats even na 11 uur. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. De politie doet onderzoek. En de vrouwen van Feyenoord krijgen over enkele minuten te horen tegen wie ze in de Europa League komen te spelen. Het is de eerste keer dat de vrouwentak zich wist te plaatsen voor Europees voetbal, doordat ze vorig jaar derde werden. In de loting krijgt de ploeg van trainer Martijn Peters te horen of ze mogen afreizen naar Breiðablik uit IJsland, Rosenborg uit Noorwegen, Anderlecht uit België, Torrejense uit Portugal, Spartak Subotica uit Servië of SFK Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd is op 26 augustus, de tweede op 2 september. En wederom is er een personenauto en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen in Bleiswijk. Op de kruising van de Laan van Mattenesse met de Violierenweg raakte een vrouw zwaar gewond bij de botsing. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de ochtend botste er in Bleiswijk bij de Zoetermeerse Laan ook al een personenauto en een bestelbus op elkaar. Toen moesten beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat ruim 50 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht is de vertraging 25 minuten. Er ligt daar het een en ander op de weg. De rechterrijstrook is dicht. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Huissen 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En verder is het wat drukker in Noord-Holland op de N247 Amsterdam-Horen bij Broek in Waterland. Daar ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De eerste dag van de afsluiting van de Algeraadbrug voor het wegverkeer is rustig verlopen. Er waren geen files en de alternatieven, zoals via de waterbus en watertaxi, liepen goed. In de vroege ochtend ging het even niet goed met de RET-bussen, maar daarna liep ook die vervoersmogelijkheid goed. Projectleider Menno Kamp van Rijkswaterstaat is heel tevreden over het verkeersbeeld. Hij zag dat veel mensen geanticipeerd hebben op de werkzaamheden en ander reisgedrag vertonen. Er geldt in de gemeente Zuidplas vanaf woensdag weer een hitteprotocol. En daarom zijn er aangepaste tijden bij de afvalinzameling en afvalbrengstations. Afvalbrengstation Nieuwekerk is voorlopig geopend van woensdag tot en met zaterdag. Van 's morgens 6 uur tot 's middags 2 uur. En het afvalbrengstation Zevenhuizen dinsdag en donderdag van 11 uur tot 2 uur. Tineke Keuzekamp is benoemd tot nieuwe voorzitter van de Stichting tot het Behoud van het Jan-Anne Beijerinck-gemaal aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel. Zij werkt met anderen binnen de stichting aan het realiseren van een watermuseum. Dat vertelde ze gisteren in het programma IJsselnieuws. Het watermuseum gaat een historische en educatieve waarde hebben om jongeren meer te interesseren voor techniek. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 11 augustus. Vandaag scheen de zon volop. Er stond een matige wind uit een noordoostelijke richting, waarmee droge lucht werd aangevoerd. De temperatuur liep vanmiddag op naar zo'n 24, lokaal 25 graden. De komende avond en nacht is het helder en het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgen waait er een matige wind uit een oostelijke richting. Er is veel zon, nauwelijks bewolking. En de temperatuur kan wat verder oplopen dan vandaag, in de middag zo'n 29, lokaal 30 graden. Wel prima vooruitzichten voor de zonsverduistering morgenavond, want ook dan schijnt de zon nog volop. In de nacht naar donderdag koelt het af naar ongeveer 16 graden. En donderdag wordt er met een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting nog hete lucht naar onze regio gevoerd. De maximumtemperatuur kan uitkomen rond de 33 tot 34 graden. De minimumtemperatuur rond de graad of 16. Ook op vrijdag vrijwel zeker nog een tropische dag. De wind gaat dan wel om naar een westelijke richting, maar is maar zwak. Windkracht 2 tot 3. De nacht verloopt ook weer wat warmer met een minimumtemperatuur rond de 19 graden. En een maximumtemperatuur rond de 31 graden. Op zaterdag is het wisselend bewolkt, betekent een afwisseling van zon en wolken en een kleine kans op een lokale bui. De wind is dan zwak en die waait uit een noordelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 17 graden en de maximumtemperatuur rond de 25 graden. Ook op zondag is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten bij een zwakke wind uit de noordelijke richting. De minimumtemperatuur komt dan uit rond de graad van 14, de maximumtemperatuur rond de 23 tot 24 graden.
3: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen de knooppunten Batadorp en De Hoogte is de verdraging 20 minuten. Staat er een auto met pech, de rechte rijstrook is dicht. Op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Vaanplein, kost je een kwartier. Op de A50 Osse-Arnhem bij knooppunt Valburg een half uur verdraging door een ongeluk, daar zijn er twee rijstroken dicht. En verder staat er een vrachtwagen met pech op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Huissen. Dat kost je ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een medewerker van BP die na een integriteitsonderzoek op non-actief is gezet, mag voorlopig niet terugkeren naar het werk. Zo heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner bij de raffinaderij, maar had tegelijkertijd een uitzendbedrijf voor de petrochemische sector samen met zijn vader. De man zou veel geld hebben verdiend door als planner personeel in te huren van zijn eigen uitzendbedrijf. BP zette de man op non-actief na een onderzoek omdat er volgens het oliebedrijf sprake was van belangenverstrengeling. Zo zou de man naast zijn salaris meer dan 1 miljoen euro hebben omgezet door personeel in te huren. De planner was het niet eens met de op non-actief stelling en ging naar de rechter. Die gaf BP uiteindelijk gelijk. De werkgever is ondertussen ook bezig om het contract van de man te ontbinden. En bij een steekpartij bij een koffieshop op Eendrachtsplein in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. De steekpartij vond plaats even na 11 uur. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. De politie doet onderzoek. En de vrouwen van Feyenoord krijgen over enkele minuten te horen tegen wie ze in de Europa League komen te spelen. Het is de eerste keer dat de vrouwentak zich wist te plaatsen voor Europees voetbal, doordat ze vorig jaar derde werden. In de loting krijgt de ploeg van trainer Martijn Peters te horen of ze mogen afreizen naar Breida Blik uit IJsland, Rosenborg uit Noorwegen, Anderlecht uit België, Torrejense uit Portugal, Spartak Subotica uit Servië of SFK Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd is op 26 augustus, de tweede op 2 september. En wederom is er een personenauto en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen in Bleiswijk. Op de kruising van de Laan van Mattenessen met de Violierenweg raakte een vrouw zwaar gewond bij de botsing. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de ochtend botste er in Bleiswijk bij de Zoetermeerse Laan ook al een personenauto en een bestelbus op elkaar. Toen moesten beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Ongelukken en pechgevallen veroorzaken vanmiddag vertraging. Onder andere op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging 25 minuten. Staat een kapotte vrachtwagen, de rechte rijstrook is dicht. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A15 Gorkum-Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Huissen een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Utrecht.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De eerste dag van de afsluiting van de Algerabrug voor het wegverkeer is rustig verlopen. Er waren geen files en de alternatieven, zoals via de waterbus en watertaxi, liepen goed. In de vroege ochtend ging het even niet goed met de RET-bussen, maar daarna liep ook die vervoersmogelijkheid goed. Projectleider Menno Kamp van Rijkswaterstaat is heel tevreden over het verkeersbeeld. Hij zag dat veel mensen geanticipeerd hebben op de werkzaamheden en ander reisgedrag vertonen. Er geldt in de gemeente Zuidplas vanaf woensdag weer een hitteprotocol. En daarom zijn er aangepaste tijden bij de afvalinzameling en afvalbrengstations. Afvalbrengstation Nieuwekerk is voorlopig geopend van woensdag tot en met zaterdag. Van 's morgens 6 uur tot 's middags 2 uur. En het afvalbrengstation Zevenhuizen dinsdag en donderdag van 11 uur tot 2 uur. Tineke Keuzekamp is benoemd tot nieuwe voorzitter van de Stichting tot het Behoud van het Jan-Anne Beijerinck-gemaal aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel. Zij werkt met anderen binnen de stichting aan het realiseren van een watermuseum. Dat vertelde ze gisteren in het programma IJsselnieuws. Het watermuseum gaat een historische en educatieve waarde hebben om jongeren meer te interesseren voor techniek. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 11 augustus. Vandaag scheen de zon volop. Er stond een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting, waarmee droge lucht werd aangevoerd. De temperatuur liep vanmiddag op naar zo'n 24, lokaal 25 graden. De komende avond en nacht is het helder en het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgen waait er een matige wind uit een oostelijke richting. Er is veel zon, nauwelijks bewolking. En de temperatuur kan wat verder oplopen dan vandaag, in de middag zo'n 29, lokaal 30 graden. Wel prima vooruitzichten voor de zonsverduistering morgenavond, want ook dan schijnt de zon nog volop. In de nacht naar donderdag koelt het af naar ongeveer 16 graden. En donderdag wordt er met een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting nog hetere lucht naar onze regio gevoerd. De maximumtemperatuur kan uitkomen rond de 33 tot 34 graden. De minimumtemperatuur rond de graad of 16. Ook op vrijdag vrijwel zeker nog een tropische dag. De wind gaat dan wel om naar een westelijke richting, maar is maar zwak, windkracht 2 tot 3. De nacht verloopt ook weer wat warmer met een minimumtemperatuur rond de 19 graden en een maximumtemperatuur rond de 31 graden. Op zaterdag is het wisselend bewolkt, betekent een afwisseling van zon en wolken en een kleine kans op een lokale bui. De wind is dan zwak en die waait uit een noordelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 17 graden en de maximumtemperatuur rond de 25 graden. Ook op zondag is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten bij een zwakke wind uit de noordelijke richting. De minimumtemperatuur komt dan uit rond de graad van 14, de maximumtemperatuur rond de 23 tot 24 graden.
4: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn veel ongelukken gebeurd vanmiddag. Onder andere nu weer eentje op de A10 West bij Amsterdam Slotervaart. De vertraging richting de Koentunnel is 5 minuten. Op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Papendrecht 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er weer vrij. Op de A28 Utrecht-Amersfoort bij Soesterberg ging het mis. De linkerrijstrook is dicht, kost je een kwartier. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda bij Breda-West ook een ongeluk. Daar zijn ook twee rijstroken dicht. Vanaf Etten-Leur is de vertraging een kwartier. En op de N2 Maastricht-Eindhoven bij Meerhoven-Zuid is de weg nu dicht door een ongeluk. Kun nog wel via de af- en de oprit. Vanaf Waalre kost je dat ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Filip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Een medewerker van BP die na een integriteitsonderzoek op non-actief is gezet, mag voorlopig niet terugkeren naar het werk. Zo heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner bij de raffinaderij, maar had tegelijkertijd een uitzendbedrijf voor de petrochemische sector samen met zijn vader. De man zou veel geld hebben verdiend door als planner personeel in te huren van zijn eigen uitzendbedrijf. BP zette de man op non-actief na een onderzoek, omdat er volgens het oliebedrijf sprake was van belangenverstrengeling. Zo zou de man naast zijn salaris meer dan 1 miljoen euro hebben omgezet door personeel in te huren. De planner was het niet eens met de op non-actief stelling en ging naar de rechter. Die gaf BP uiteindelijk gelijk. De werkgever is ondertussen ook bezig om het contract van de man te ontbinden. En bij een steekpartij bij een koffieshop op Eendrachtsplein in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. De steekpartij vond plaats even na 11 uur. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. De politie doet onderzoek. En de vrouwen van Feyenoord krijgen over enkele minuten te horen tegen wie ze in de Europa League komen te spelen. Het is de eerste keer dat de vrouwentak zich wist te plaatsen voor Europees voetbal, doordat ze vorig jaar derde werden. In de loting krijgt de ploeg van trainer Martijn Peters te horen of ze mogen afreizen naar Breida Blik uit IJsland, Rosenborg uit Noorwegen, Anderlecht uit België, Torrejense uit Portugal, Spartak Subotica uit Servië of SFK Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd is op 26 augustus, de tweede op 2 september. En wederom is er een personenauto en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen in Bleiswijk. Op de kruising van de Laan van Mathenesse met de Violierenweg raakte een vrouw zwaar gewond bij de botsing. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de ochtend botste er in Bleiswijk bij de Zoetermeerselaan ook al een personenauto en een bestelbus op elkaar. Toen moesten beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Ongelukken en pechgevallen veroorzaken vertraging vanmiddag. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat bij knooppunt Batadorp een file van 7 kilometer. Vertraging is 10 minuten en dat komt door een ongeluk op de N2 Maastricht-Eindhoven bij Meerhoven-Zuid. Daar is de weg dicht. En op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Eemnes is de vertraging een kwartier door de afgesloten A1. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De eerste dag van de afsluiting van de Algera-brug voor het wegverkeer is rustig verlopen. Er waren geen files en de alternatieven, zoals via de waterbus en watertaxi, liepen goed. In de vroege ochtend ging het even niet goed met de RET-bussen, maar daarna liep ook die vervoersmogelijkheid goed. Projectleider Menno Kamp van Rijkswaterstaat is heel tevreden over het verkeersbeeld. Hij zag dat veel mensen geanticipeerd hebben op de werkzaamheden en ander reisgedrag vertonen. Er geldt in de gemeente Zuidplas vanaf woensdag weer een hitteprotocol. En daarom zijn er aangepaste tijden bij de afvalinzameling en afvalbrengstations. Afvalbrengstation Nieuwekerk is voorlopig geopend van woensdag tot en met zaterdag. Van 's morgens 6 uur tot 's middags 2 uur. En het afvalbrengstation Zevenhuizen dinsdag en donderdag van 11 uur tot 2 uur. Tineke Keuzekamp is benoemd tot nieuwe voorzitter van de Stichting tot het Behoud van het Jan-Anne Beijerinck-gemaal aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel. Zij werkt met anderen binnen de stichting aan het realiseren van een watermuseum. Dat vertelde ze gisteren in het programma IJsselnieuws. Het watermuseum gaat een historische en educatieve waarde hebben om jongeren meer te interesseren voor techniek. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 11 augustus. Vandaag scheen de zon volop. Er stond een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting, waarmee droge lucht werd aangevoerd. De temperatuur liep vanmiddag op naar zo'n 24, lokaal 25 graden. De komende avond en nacht is het helder en het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgen waait er een matige wind uit een oostelijke richting. Er is veel zon, nauwelijks bewolking. En de temperatuur kan wat verder oplopen dan vandaag, in de middag zo'n 29, lokaal 30 graden. Wel prima vooruitzichten voor de zonsverduistering morgenavond, want ook dan schijnt de zon nog volop. In de nacht naar donderdag koelt het af naar ongeveer 16 graden. En donderdag wordt er met een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting nog hetere lucht naar onze regio gevoerd. De maximumtemperatuur kan uitkomen rond de 33 tot 34 graden. De minimumtemperatuur rond de graad of 16. Ook op vrijdag vrijwel zeker nog een tropische dag. De wind gaat dan wel om naar een westelijke richting, maar is maar zwak, windkracht 2 tot 3. De nacht verloopt ook weer wat warmer met een minimumtemperatuur rond de 19 graden en een maximumtemperatuur rond de 31 graden. Op zaterdag is het wisselend bewolkt, betekent een afwisseling van zon en wolken en een kleine kans op een lokale bui. De wind is dan zwak en die waait uit een noordelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 17 graden en de maximumtemperatuur rond de 25 graden. Ook op zondag is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten bij een zwakke wind uit de noordelijke richting. De minimumtemperatuur komt dan uit rond de graad van 14. De maximumtemperatuur rond de 23 tot 24 graden.
3: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat alleen nog file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen de afrit Beek en de grens is de verdraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeer.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een medewerker van BP die na een integriteitsonderzoek op non-actief is gezet, mag voorlopig niet terugkeren naar het werk. Zo heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner bij de raffinaderij, maar had tegelijkertijd een uitzendbedrijf voor de petrochemische sector samen met zijn vader. De man zou veel geld hebben verdiend door als planner personeel in te huren van zijn eigen uitzendbedrijf. BP zette de man op non-actief na een onderzoek omdat er volgens het oliebedrijf sprake was van belangenverstrengeling. Zo zou de man naast zijn salaris meer dan 1 miljoen euro hebben omgezet door personeel in te huren. De planner was het niet eens met de op non-actief stelling en ging naar de rechter. Die gaf BP uiteindelijk gelijk. De werkgever is ondertussen ook bezig om het contract van de man te ontbinden. En bij een steekpartij bij een koffieshop op Eendrachtsplein in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. De steekpartij vond plaats even na 11 uur. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. De politie doet onderzoek. En de vrouwen van Feyenoord krijgen over enkele minuten te horen tegen wie ze in de Europa League komen te spelen. Het is de eerste keer dat de vrouwentak zich wist te plaatsen voor Europees voetbal, doordat ze vorig jaar derde werden. In de loting krijgt de ploeg van trainer Martijn Peters te horen of ze mogen afreizen naar Breida Blik uit IJsland, Rosenborg uit Noorwegen, Anderlecht uit België, Torrejense uit Portugal, Spartak Subotica uit Servië of SFK Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd is op 26 augustus, de tweede op 2 september. En wederom is er een personenauto en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen in Bleiswijk. Op de kruising van de Laan van Mathenesse met de Violierenweg raakte een vrouw zwaar gewond bij de botsing. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de ochtend botste er in Bleiswijk bij de Zoetermeerselaan ook al een personenauto en een bestelbus op elkaar. Toen moesten beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat een korte file bij de Duitse grens op de A12 van Arnhem naar de grens. Vanaf Beek tot de Duitse grens 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio Capelle. Dit is Muziek Souvenirs met Albert Vis.
11: En hartelijk welkom luisteraars bij deze aflevering van Muziek Souvenirs met vandaag Neil Diamond.

on your case. I could offer you a warm embrace.

0: Ja, een hele goede avond, luisteraars. Welkom bij het programma Muziek Souvenirs met vandaag in de belangstelling Neil Diamond. En u hoorde een nummer van zijn album Home Before Dark. En die titelsong die krijgt u uiteraard in de loop van de uitzending te horen. Maar we gaan eerst deze draaien. Overigens, ja, u had het al herkend, Make You Feel My Love. Adele zong het, maar uiteindelijk Bob Dylan maakte het. En Neil Diamond uiteindelijk maakte het tot zijn eigen nummer. Laten we het zo zeggen. En we gaan verder met het volgende nummer. En dat is If You Don't See Me Now. If I Don't See You Again. Sorry.
1: If I don't see you again, it was a hell of a ride.

Pretty Amazing Grace heet dit nummer. En het volgende komt er al aan. Don't Go There. Die hebben we gedaan. Ik moet even het knopje omzetten. Daar komt-ie. Don't Go There.

Don't go there. Zo heet dit nummer. En we krijgen nu een duet. Een duet met Natalie Maines. En die begeleidt Neil Diamond met de volgende song. En dat is Another Day. Ja, Another Day.

Ja, prachtig nummer. Another Day, That Time Forgot. Samen met Natalie Maines. Prachtig duet was dit van Neil Diamond. En dan gaan we verder met even kijken. Ik sla er eentje over. Ja, Forgotten komt als het goed is. Even kijken. One More Bite of the Apple.

Ja, en dat is zo'n mooi nummer. One More Bite of the Apple. En welke ook mooi is, ja goed, ze zijn eigenlijk allemaal mooi, maar ik heb zo hier en daar mijn favorieten. En dit is er eentje van deze plaat. Act Like a Man.

prachtig nummer, Act Like a Man. En ik moet eventjes kijken hoeveel tijd ik nog over heb. Want ja, we naderen het einde van deze uitzending wel. Even kijken, dit is 3 minuten. Ja, deze gaat hem worden. No words.

En dat was No Words. En ik ga eventjes kijken hoeveel tijd ik nog over heb voor de nummers die ik nog wil draaien. En dan ga ik even naar 12. Dat is 6 minuten. Ja, die gaan we nu maar doen. Het eigenlijk mooiste nummer van het album en ook de titel van het album, Home Before Dark. En die krijgt u nu te horen.

Ja, we zijn eigenlijk bijna aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik heb nog één nummertje wat ik wil draaien, als daar nog tijd voor is. En dat zou zijn Without Her of Slow It Down. Maar beide zijn een beetje te lang. Dus ik ga er nog uit met No Words, omdat het zo'n lekker tempo heeft. Bedankt voor het luisteren en veel plezier met Peter Snel met Blues en Americana. En volgende week ben ik er weer om 8:00. Tot dan!

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een medewerker van BP die na een integriteitsonderzoek op non-actief is gezet, mag voorlopig niet terugkeren naar het werk. Zo heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner bij de raffinaderij, maar had tegelijkertijd een uitzendbedrijf voor de petrochemische sector samen met zijn vader. De man zou veel geld hebben verdiend door als planner personeel in te huren van zijn eigen uitzendbedrijf. BP zette de man op non-actief na een onderzoek, omdat er volgens het oliebedrijf sprake was van belangenverstrengeling. Zo zou de man naast zijn salaris meer dan 1 miljoen euro hebben omgezet door personeel in te huren. De planner was het niet eens met de op non-actief stelling en ging naar de rechter. Die gaf BP uiteindelijk gelijk. De werkgever is ondertussen ook bezig om het contract van de man te ontbinden. Bij een steekpartij bij een koffieshop op Eendrachtsplein in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. De steekpartij vond plaats even na 11 uur. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. De politie doet onderzoek. En de vrouwen van Feyenoord krijgen over enkele minuten te horen tegen wie ze in de Europa League komen te spelen. Het is de eerste keer dat de vrouwentak zich wist te plaatsen voor Europees voetbal, doordat ze vorig jaar derde werden. In de loting krijgt de ploeg van trainer Martijn Peters te horen of ze mogen afreizen naar Breida Blik uit IJsland, Rosenborg uit Noorwegen, Anderlecht uit België, Torrejense uit Portugal, Spartak Subotica uit Servië of SFK Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd is op 26 augustus, de tweede op 2 september. En wederom is er een personenauto en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen in Bleiswijk. Op de kruising van de Laan van Mathenesse met de Violierenweg raakte een vrouw zwaar gewond bij de botsing. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de ochtend botste er in Bleiswijk bij de Zoetermeerselaan ook al een personenauto en een bestelbus op elkaar. Toen moesten beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

Gisteravond Dr. John McRabinack and The Right Place in the Wrong Time. Maar jij bent op de juiste plek, want dit is Radio Capelle en dit is Blues in Americana vanavond. Welkom beste mensen, mijn naam is Peter Snel. Ik draai de komende twee uur het mooiste uit het grote Amerikaanse erfgoed. Muziek voor jou vanavond met van alle goeds. Hier is Johnny Allen.

Ja, Jerry Lee Lewis en Drinking Wine Spodiodi. En van wie was dat ook alweer? Van Williams en McGee. En we krijgen nu Big Bill Brunzi. Dit is een classic.

0: Take Me Back to Tulsa en Sleep at the Wheel. En we hebben Floyd Mercantile, de nieuwe cd met Peter Melfi en Jenna Nichols en Ross Balanoid. En dit is een oude, een klassieker van Peter Melfi zelf. Some People.
1: Some people go to the synagogue, some people go to the woods, some people go to a shrink, they think everybody should. Some people go crazy in plain sight on the streets of the neighborhood.

0: Floyd Mercantile van hun nieuwe CD.
1: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.
0: En Blues en Americana met John Prine.

blues walked in and met me. If he stays away,

Ja, en dat is de blues. Billie Holiday, Stormy Weather. En vrolijke muziek van iemand die onlangs is overleden, althans afgelopen jaar. Kinky Friedman, uit 73. Get your biscuits in the oven and your buns in the bed.

Pinky Friedman daar, de man uit Texas met de sigaar. Ja, Hot Club of Cowtown. Die komen ook uit Texas, die komen uit Fort Worth, Dallas. Nee, Fort Worth, ik kan er even niet opkomen hoe die plaats heet. Maar goed, Cowtown, live from Belfast, Hot Club of Cowtown. En dit is de Slowboat to China.

Ja, live in Belfast. En het was Fort Rebellus en dat is Cowtown. De hot club of Cowtown daar in Slowboat to China.

0: Ja, The Grateful Dead en Sitting on Top of the World.
1: Dit is Radio Capelle.
0: Met Waylon Jennings en een Billy Joe Schaefer song.

Ja, Pearl Butterfield, Better Days and It All Comes Back. En dat doet het ook. Maar ja, zo gaan die dingen in het leven. Goed, muziek nu. En ja, vooraf alvast een instrumental, dan nog een muziekje en dan nog een instrumental. Here's Thelonious Monk.

zomerprogramma meeting bij Radio Capelle en Ruby My Dear en Thelonious Monk. 1973 vandaag. En ja, The Country Gentleman en Pat Garrett en Billy the Kid gaan ons helpen naar het nieuws van 9 uur. Here's the leaves that are green, The Country Gentleman. Kom op.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een medewerker van BP die na een integriteitsonderzoek op non-actief is gezet, mag voorlopig niet terugkeren naar het werk. Zo heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner bij de raffinaderij, maar had tegelijkertijd een uitzendbedrijf voor de petrochemische sector samen met zijn vader. De man zou veel geld hebben verdiend door als planner personeel in te huren van zijn eigen uitzendbedrijf. BP zette de man op non-actief na een onderzoek omdat er volgens het oliebedrijf sprake was van belangenverstrengeling. Zo zou de man naast zijn salaris meer dan 1 miljoen euro hebben omgezet door personeel in te huren. De planner was het niet eens met de op non-actief stelling en ging naar de rechter. Die gaf BP uiteindelijk gelijk. De werkgever is ondertussen ook bezig om het contract van de man te ontbinden. En bij een steekpartij bij een koffieshop op Eendrachtsplein in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. De steekpartij vond plaats even na 11 uur. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. De politie doet onderzoek. En de vrouwen van Feyenoord krijgen over enkele minuten te horen tegen wie ze in de Europa League komen te spelen. Het is de eerste keer dat de vrouwentak zich wist te plaatsen voor Europees voetbal, doordat ze vorig jaar derde werden. In de loting krijgt de ploeg van trainer Martijn Peters te horen of ze mogen afreizen naar Breida Blik uit IJsland, Rosenborg uit Noorwegen, Anderlecht uit België, Torrejense uit Portugal, Spartak Subotica uit Servië of SFK Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd is op 26 augustus, de tweede op 2 september. En wederom is er een personenauto en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen in Bleiswijk. Op de kruising van de Laan van Mathenesse met de Violierenweg raakte een vrouw zwaar gewond bij de botsing. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de ochtend botste er in Bleiswijk bij de Zoetermeerselaan ook al een personenauto en een bestelbus op elkaar. Toen moesten beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

The Outsiders en Touch en Wally Tux openen het tweede uur van Blues in Americana vanavond. Nog een uur mooie muziek. Hier is Bob Seger.

0: question.
1: Ja, Duckzaam en wat was dat? Right or Wrong was dat. En de band en Live from the Bijou Café. 1973 was deze cd uitgebracht. Of was het de opname? Ik weet het niet meer. Het zal wel 73 de opname zijn, schat ik zo in. Goed, volgende nummer. Volgende nummer is een blues. Clarence Gatemouth Brown. En dat is ook uit 73. En hij zong een liedje tegen Mr. Nixon, please, Mr. Nixon. En ze wilde graag weg uit Vietnam.

0: Oh yeah, Please Mr. Nixon, en dat was Clarence Gate Miles Brown. En
1: dit is Radio Capelle.
0: En dit is Blues in Americana. En ik draai nu een track van Jimmy Buffett.

0: De Steve Miller Band en Evil, 1973 van het album The Joker. Hey, dit is Blues en Americana hier op Radio Capelle. Deze dinsdagavond en elke dinsdagavond is 8 en 10 draai ik het mooiste uit het grote Amerikaanse erfgoed. Muziek voor jou vanavond met Fred Eaglesmith.
1: Hi, my name is Fred Eaglesmith.
2: Hi, I'm Lynn Miles.
1: Nice to meet you. Very nice glasses.
2: Thank you.
1: Lynn is just coming out of LA and she has LA glasses on her. She looks like Nana Muscuri a little bit.
2: Like a fish in the water.
1: Very nice. You'd be sued now.

Ja, fantastisch. Fred Eaglesmith en Linda Ronstadt en Drive-In Movie. Nog een nummer van Hot Club of Cowtown, gewoon omdat ik dat mooi vind. Hier is Full Chikai.

0: Ja, Jackson Browne en These Days. Wat een klassieker van Jackson Browne is dat natuurlijk. Hey, bijna het einde van de show, maar we hebben nog Charlie Rich en een demo van Feel Like Going Home.
1: Lord, I feel

0: And that's it.
1: Ja, mooi hè. Dat was Charlie Rich. En Feel Like Going Home. En dat ga ik ook doen. En dank voor het luisteren. Volgende week meer Blues in Americana. We gaan uit met Charlie Mingus.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een medewerker van BP die na een integriteitsonderzoek op non-actief is gezet, mag voorlopig niet terugkeren naar het werk. Zo heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner bij de raffinaderij, maar had tegelijkertijd een uitzendbedrijf voor de petrochemische sector samen met zijn vader. De man zou veel geld hebben verdiend door als planner personeel in te huren van zijn eigen uitzendbedrijf. BP zette de man op non-actief na een onderzoek, omdat er volgens het oliebedrijf sprake was van belangenverstrengeling. Zo zou de man naast zijn salaris meer dan 1 miljoen euro hebben omgezet door personeel in te huren. De planner was het niet eens met de op non-actief stelling en ging naar de rechter. Die gaf BP uiteindelijk gelijk. De werkgever is ondertussen ook bezig om het contract van de man te ontbinden. Bij een steekpartij bij een koffieshop op Eendrachtsplein in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. De steekpartij vond plaats even na 11 uur. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. De politie doet onderzoek. En de vrouwen van Feyenoord krijgen over enkele minuten te horen tegen wie ze in de Europa League komen te spelen. Het is de eerste keer dat de vrouwentak zich wist te plaatsen voor Europees voetbal, doordat ze vorig jaar derde werden. In de loting krijgt de ploeg van trainer Martijn Peters te horen of ze mogen afreizen naar Breiðablik uit IJsland, Rosenborg uit Noorwegen, Anderlecht uit België, Torrejense uit Portugal, Spartak Subotica uit Servië of SFK Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd is op 26 augustus, de tweede op 2 september. En wederom is er een personenauto en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen in Bleiswijk. Op de kruising van de Laan van Mattenesse met de Violierenweg raakte een vrouw zwaar gewond bij de botsing. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de ochtend botste er in Bleiswijk bij de Zoetermeerse Laan ook al een personenauto en een bestelbus op elkaar. Toen moesten beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dier.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De eerste dag van de afsluiting van de Algerabrug voor het wegverkeer is rustig verlopen. Er waren geen files en de alternatieven, zoals via de waterbus en watertaxi, liepen goed. In de vroege ochtend ging het even niet goed met de RET-bussen, maar daarna liep ook die vervoersmogelijkheid goed. Projectleider Menno Kamp van Rijkswaterstaat is heel tevreden over het verkeersbeeld. Hij zag dat veel mensen geanticipeerd hebben op de werkzaamheden en ander reisgedrag vertonen. Er geldt in de gemeente Zuidplas vanaf woensdag weer een hitteprotocol. En daarom zijn er aangepaste tijden bij de afvalinzameling en afvalbrengstations. Afvalbrengstation Nieuwekerk is voorlopig geopend van woensdag tot en met zaterdag. Van 's morgens 6 uur tot 's middags 2 uur. En het afvalbrengstation Zevenhuizen dinsdag en donderdag van 11 uur tot 2 uur. Tineke Keuzekamp is benoemd tot nieuwe voorzitter van de Stichting tot het Behoud van het Jan-Anne Beierink-gemaal aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel. Ze werkt met anderen binnen de stichting aan het realiseren van een watermuseum. Dat vertelde ze gisteren in het programma IJsselnieuws. Het watermuseum gaat een historische en educatieve waarde hebben om jongeren meer te interesseren voor techniek. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 11 augustus. Vandaag scheen de zon volop. Er stond een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting, waarmee droge lucht werd aangevoerd. De temperatuur liep vanmiddag op naar zo'n 24, lokaal 25 graden. De komende avond en nacht is het helder en het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgen waait er een matige wind uit een oostelijke richting. Er is veel zon, nauwelijks bewolking en de temperatuur kan wat verder oplopen dan vandaag, in de middag zo'n 29, lokaal 30 graden. Wel prima vooruitzichten voor de zonsverduistering morgenavond, want ook dan schijnt de zon nog volop. In de nacht naar donderdag koelt het af naar ongeveer 16 graden. En donderdag wordt er met een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting nog hetere lucht naar onze regio gevoerd. De maximumtemperatuur kan uitkomen rond de 33 tot 34 graden. De minimumtemperatuur rond de graad of 16. Ook op vrijdag vrijwel zeker nog een tropische dag. De wind gaat dan wel om naar een westelijke richting, maar is maar zwak, windkracht 2 tot 3. De nacht verloopt ook weer wat warmer met een minimumtemperatuur rond de 19 graden en een maximumtemperatuur rond de 31 graden. Op zaterdag is het wisselend bewolkt, betekent een afwisseling van zon en wolken en een kleine kans op een lokale bui. De wind is dan zwak en die waait uit een noordelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 17 graden en de maximumtemperatuur rond de 25 graden. Ook op zondag is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten bij een zwakke wind uit de noordelijke richting. De minimumtemperatuur komt dan uit rond de graad van 14, de maximumtemperatuur rond de 23 tot 24 graden.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Filip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Een medewerker van BP die na een integriteitsonderzoek op non-actief is gezet, mag voorlopig niet terugkeren naar het werk. Zo heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner bij de raffinaderij, maar had tegelijkertijd een uitzendbedrijf voor de petrochemische sector samen met zijn vader. De man zou veel geld hebben verdiend door als planner personeel in te huren van zijn eigen uitzendbedrijf. BP zette de man op non-actief na een onderzoek omdat er volgens het oliebedrijf sprake was van belangenverstrengeling. Zo zou de man naast zijn salaris meer dan 1 miljoen euro hebben omgezet door personeel in te huren. De planner was het niet eens met de op non-actief stelling en ging naar de rechter. Die gaf BP uiteindelijk gelijk. De werkgever is ondertussen ook bezig om het contract van de man te ontbinden. En bij een steekpartij bij een koffieshop op Eendrachtsplein in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. De steekpartij vond plaats even na 11 uur. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. De politie doet onderzoek. En de vrouwen van Feyenoord krijgen over enkele minuten te horen tegen wie ze in de Europa League komen te spelen. Het is de eerste keer dat de vrouwentak zich wist te plaatsen voor Europees voetbal, doordat ze vorig jaar derde werden. In de loting krijgt de ploeg van trainer Martijn Peters te horen of ze mogen afreizen naar Breida Blik uit IJsland, Rosenborg uit Noorwegen, Anderlecht uit België, Torrejense uit Portugal, Spartak Subotica uit Servië of SFK Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd is op 26 augustus, de tweede op 2 september. En wederom is er een personenauto en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen in Bleiswijk. Op de kruising van de Laan van Mathenesse met de Violierenweg raakte een vrouw zwaar gewond bij de botsing. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de ochtend botste er in Bleiswijk bij de Zoetermeerselaan ook al een personenauto en een bestelbus op elkaar. Toen moesten beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
10: Radio Capelle. Dit is De Late Avond. Met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: Uit de vaderlandse popgeschiedenis was dat Bojura. En aan het fluitspel hoorde je dat Thijs van Leer er ook iets mee te maken had.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van dinsdag 11 augustus. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. Vanavond het belang van buitenbloemen. De geschiedenis van Maassluis in de Tweede Wereldoorlog. En grootste museumhaven van Nederland bruist tijdens Wereldhavendagen. Dat allemaal tot middernacht en deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: Michael Bublé en Love You Anymore en daarvoor Chicago. Wat minder bekend, maar oh zo mooi, Here in My Heart uit 1997. Ons eerste onderwerp. Buitenbloem. Dat is een bloementuin van meer dan 1000 vierkante meter op landgoed Buitenleeft in Delft. Een idee van Gaby Dam. Ze vertelt erover bij Herman de Bruin.
1: Gaby, welkom.
2: Dankjewel.
1: Bloemen zijn toch allemaal buitenbloemen?
2: Ja, dat zou je denken. En dat denken veel mensen ook. Maar dat is niet zo. Nee? En als je buitenbloemen hebt, dan wil dat ook nog niet eens zeggen dat ze duurzaam zijn. En natuurvriendelijk.
1: Oh, en...
2: Maar veel bloemen groeien in kassen.
1: Ja, want jij doet iets met buitenbloemen. Daar komen we zo wel op terug. Maar dat is belangrijk. En er zijn ook binnenbloemen dan? Of
2: ja,
1: mag
2: veel
1: het zo
2: bloemen,
1: niet zeggen?
2: Zo wordt het niet genoemd. Het wordt meer gangbare teelt genoemd. Ja,
1: zijn er bloemen uit de kas?
2: Ja, dat zijn bloemen uit de kas.
1: Ah,
2: vaak
1: ja.
2: wel. Ze worden ook wel buiten gekweekt, bloemen.
1: Mm-hmm.
2: Maar bij buitenbloemen, zoals ik het woord gebruik, denk ik aan natuurvriendelijke bloemen. Die ook zonder kunstmest en zonder bestrijdingsmiddelen worden geteeld.
1: Ja, dat is natuurlijk weer heel anders. Ja, want bestrijdingsmiddelen en Westland bij elkaar, dat is nog niet een goede combinatie eigenlijk.
2: Nee, nou er wordt wel veel gedaan hoor. Het is wel echt veranderd in de bloementeelt ook.
1: Ja.
2: En dat is ook
1: maar
2: mede
1: soms
2: onder druk.
1: Gaat het ook nog wel eens mis, hoor ik, van de water.
2: Ja,
1: en zo.
2: Er zijn natuurlijk ook nog best wel veel gifstoffen op bloemen aangetroffen.
1: Maar daar heb je helemaal geen last van, want je gebruikt het niet.
2: Nee.
1: En de bloemen doen het toch?
2: Ja, en ik denk zelfs dat bloemen, als ze konden praten, er blijer van worden.
1: Ja.
2: En niet alleen bloemen, maar ook de natuur eromheen.
1: Ja, maar is dat dan een voorbeeld voor al die kwekers die nog wel met bestrijdingsmiddelen werken?
2: Ja, maar het is ook een grote stap. Want er is natuurlijk een enorme vraag naar bloemen.
1: Mm-hmm.
2: En met biologische bloemen of met duurzame bloemen heb je wel meer risico. Omdat je afhankelijk bent van het klimaat, bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Dus in een slecht seizoen groeien ze minder hard. Of in een droog seizoen moet je zorgen dat je ze genoeg water geeft. Ja.
1: Ja, maar je werkt op het landgoed Buitenleeft in Delft.
2: Ja.
1: Daar heb je een ruimte om daar die bloemen te kweken.
2: Klopt, ja. Buitenleeft bestaat al zo'n 13 jaar. Dat is vooral een zelfoogstgroentetuin. Op meer dan 1 hectare. Maar ze hebben nog meer grond daar die ze pachten van de gemeente. En die lag braak. En ik ben als vrijwilliger begonnen in de groentetuin. En ik dacht op een gegeven moment, toen ik hoorde van het woord gifbossen. Nou, daar had ik nog nooit van gehoord. Ik dacht aan bossen met bomen. Maar dat blijken dus bloemen te zijn waar veel gifstoffen op zitten.
1: Ja, ja.
2: Toen dacht ik, wat jammer. En nu kan ik geen bloemen meer kopen, want ik wil niet meedoen aan aan die trend. En zo van het een kwam het ander. En toen toen was er eigenlijk vanuit Buitenleeft veel behoefte aan meer ondernemers.
1: Ja.
2: Omdat er financiële lasten best groot zijn.
1: Ja.
2: En hoe meer mensen daar natuurlijk ondernemen op dat land, hoe beter het wordt. En toen dacht ik, ik kan daar met bloemen gaan starten.
1: Ja, moet een soort verdienmodel worden.
2: Ja, maar het verdienmodel, dat klinkt vrij commercieel. Dat valt nog niet mee. Je moet een lange adem hebben en het is zeer onzeker of je hier geld mee kan gaan verdienen. Nu nog niet in ieder geval.
1: Maar het is wel iets wat je wil doen om te laten zien dat dit ook kan.
2: Ja, zeker.
1: Daar gaat het om.
2: Ja, en ik heb 30 jaar achter een computer gezeten en ik dacht, het wordt ook wel eens tijd om naar buiten te gaan. Dus het was ook voor mij een persoonlijke stap.
1: Het is ook nog een overwinning.
2: Ja, eigenlijk. Het is aan meerdere kanten eigenlijk snijdt het mes hier. Ja. Ik ga naar buiten, de natuur wordt er beter van en mensen worden er beter van. Ja.
1: Want had je iets met het telen van bloemen dan?
2: Nee.
1: Nee.
2: Nee. Ja, ik hou heel erg van bloemen al mijn hele leven.
1: Maar dat is nog niet genoeg.
2: Maar dat is niet, daar kom je er nog niet mee.
1: Nee.
2: Ik heb vorig jaar ben ik heel in een soort snelkookpan van opleiding terechtgekomen. Want ik ben 58, dus ook niet meer, ga ook niet meer zo makkelijk in een 4-jarige mbo-opleiding. Want dan ben ik weer 4 jaar verder.
1: Ja, maar het is wel gelukt. Want
2: ik heb het heel in een korte tijd heb ik. Ik ben onder andere stage gaan lopen bij biologische bloementuin bij mij in Zoeterwoude. 1 dag in de week. Heb ik een heel seizoen meegemaakt. Ik ben workshops gaan volgen. Ik heb cursussen gedaan. Ik heb heel veel gelezen. Ja, zoveel mogelijk informatie tot je nemen.
1: De kennis is vermeerderd in dat opzicht.
2: Zeker, ja. Maar nog lang niet uitgeleerd.
1: Nee. Maar kunnen mensen dat ook komen bekijken? Want Buitenleeft is, je zei al, het is een tuin waar mensen kunnen plukken. Kunnen ze ook bij jou de bloemen komen plukken dan?
2: Nou, ik ben geen pluktuin of ik heb geen pluktuin.
1: Nee.
2: Buitenleeft is wel open voor bezoekers. bezoekers. In ieder geval op vrijdagochtend en op zaterdagochtend. Dat is ook het moment dat ik bloemen verkoop op het landgoed. En er zijn ook nog allerlei andere activiteiten die je kan doen bij mij. Ja. En ik heb bijvoorbeeld wel 2 plukmiddagen georganiseerd in augustus. Omdat ik het leuk vind dat mensen wel op het terrein kunnen komen.
1: Ja. En dan geef je ook nog informatie over hoe je die bloemen geteeld hebt?
2: Ja, en ik geef ook rondleidingen. Er zijn allerlei activiteiten die daar plaatsvinden. Ja. Dus,
1: hoe kunnen mensen daarmee in contact komen? Je zit nu hier, maar op de tuin kunnen ze langskomen?
2: Ze kunnen langskomen. Op de website staat eigenlijk alle informatie. Mm-hmm. Dat is www.buitenbloem.com. Dus niet .nl, maar .com.
1: Ja.
2: Daar staan alle activiteiten. Daar staat meer over hoe ik bloemen teel. Waarom ik het doe zoals ik het doe. Mijn achtergrond. De activiteiten die ik organiseer. Ja, daar vind je eigenlijk alles.
1: Het belang van buitenbloemen, daar heb je...

mooie track van Sarah McLachlan. Gravity hoorde je. Daarvoor Alain Souchon. Een foule sentimentale. Zometeen Gert-Jan van der Velde en de geschiedenis van Maassluis in de Tweede Wereldoorlog. Dat na Magna Carta en de Airport Song.

0: Engelse folkmuziek van Magna Carta, The Airport Song uit 1970. Ons volgende onderwerp. De voormalig voorzitter van de historische vereniging Maassluis, Gert-Jan van der Velde, blijft nieuwsgierig naar de gebeurtenissen in Maassluis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij is bij Tera Cox.
1: Welkom, Gert-Jan.
2: Goedendag.
1: Gert-Jan, jij bent al heel lang bezig met onderzoek naar de geschiedenis van Maassluis in de Tweede Wereldoorlog. Hoe lang eigenlijk al?
2: Ik denk nu zo'n beetje dat ik echt serieus aan het onderzoeken ben, een jaar of 20.
1: En waar kwam dat vandaan, die zin om dat allemaal te gaan onderzoeken?
2: Ja, uit een interesse vanuit mijn jeugd. Op een gegeven moment weet je wel een beetje wat er landelijk is gebeurd en de grote dingen. En dan wil je meer gaan verdiepen wat is er eigenlijk in mijn woonplaats gebeurd. En toen ben ik me gaan verdiepen in mijn woonplaats. En eerst in fortificaties in de woonplaats. En later kwam ik erachter dat er zoveel Duitsers in mijn sluis zaten. En toen werd ik nieuwsgierig waarom.
1: En hoe verklaar je dat mijn sluis zo'n aantrekking had?
2: Strategisch. Puur strategisch. Ja. Mijn sluis lag gewoon als eerste plaats aan die rivier. En richting Rotterdam. En daardoor kon de marine, die had gewoon die haven nodig. De kriegsmarine had die haven nodig. Ja.
1: En er kwam er gauw een reactie van de Maassluisse bevolking. Waren al mensen in het begin die het verzet in zich voelden kriebelen?
2: Ja, absoluut. Hetzelfde als in Vlaardingen en Schiedam. Hè. De Geuzen. Dat was ook in Maassluis natuurlijk actief. Maassluis had een geuzenvendel. Dat stond onder aanvoering van Sjaak Boezeman. Een boekhouder bij zijn vader. De machinefabriek van Raalt op het Schanseiland. En Sjaak die wandelde bij Vlaardinga ook. Dus waar de geuzen vandaan komen. En die kregen heel snel van Arie Kop en Jan Kleine en Bernard IJzerdraad de vraag van, joh, kan jij Maassluis dan niet het geuzenvendelopje nemen? En dat heeft hij gedaan.
1: Maassluis kent van huis uit een strenge segregatie. Je had katholieken en niet-katholieken. Waren er ook veel Joden?
2: Toen de oorlog uitbrak, woonden er nog 5. En dat kwam ook een beetje omdat er op een gegeven moment de trein ging rijden. En een heleboel waren verplaatst richting Rotterdam en de grote steden. Dus er was nog 1 gezin van de slager, de familie van Gelderen. En 1 gezin van de fotograaf, de familie Kotthof.
1: En hoe is het hen vergaan?
2: Ze hebben de oorlog niet overleefd. Dus dat, net zoals velen natuurlijk. Nee, ze zijn in 1942 zijn ze gearresteerd, 18 oktober 1942. En ze zijn gearresteerd door de Maassluisse politie. En overgebracht naar politiebureau op de markt. Beppie Mogbij was de jonge dochter van Gelderen. 21, 22 jaar even uit mijn hoofd. En die mocht toen nog blij haar vriendin blijven slapen, Miep Vrij. Die woonde aan de overkant in de dochter van de drogisterij. En de volgende ochtend zijn ze op de trein gegaan. En heeft de Maassluisse politie heeft ze naar Rotterdam gebracht. Naar Rotterdam Delftse Poort toen nog. En daar zijn ze overgedragen aan de ziekenhuisdienst. En ze zijn naar Amsterdam gebracht, naar de Hollandse Schouwburg. Daar hebben ze 3 dagjes gezeten. Ze zijn daarna overgebracht via Westerbork. Daar hebben ze maar 1 nachtje gezeten. En ze zijn doorgegaan naar Auschwitz. En Jozef van Gelderen, de slager, die was nog in de leeftijd, geloof ik 54, 56, zoiets, dat hij nog kon werken. Dus die is in Kozel, dat is een grensplaatsje bij de Poolse grens, is die van de trein afgehaald en is naar een werkkamp gestuurd, Koningshutte, een subkamp van Auschwitz. En moeders van Gelderen en Beppie en de familie Kolthof, die zijn doorgegaan naar Auschwitz, zijn bij aankomst ook gelijk de gaskamer ingegaan. Jozef heeft nog even, dus die is 22 oktober zijn ze om het leven gekomen. En Jozef heeft nog heel even geleefd. Maar die is ook in december van 1942, is die door ontberingen in dat kamp, is die toch aan een longontsteking overleden.
1: Nou, hoor ik jou vertellen over gedetailleerd onderzoek en dergelijke. Is het puur belangstelling, interesse, of zit er ook een zekere gedrevenheid en een boodschap achter?
2: Er zit zeker gedrevenheid in. Zeker momenteel. Hè, als je dan ziet, toch populisme via het hoogtij. En dat doet mij een beetje pijn. En ik vind ook gewoon dat ik het verhaal moet blijven vertellen van de Holocaust. En toch hoop dat men er enigszins lessen uit kan trekken.
1: Want dit zijn natuurlijk wel heel bijzondere tijden.
2: Ja, dit zijn hele bijzondere. Maar ik wil het heel graag loszien van het Israël-Gaza, wat nu gebeurt. Ook verschrikkelijk is, absoluut. Dat wil ik helemaal niet bagatelliseren of wegdrukken. Alleen ik wil het loszien van de Holocaust uit de Tweede Wereldoorlog.
1: Niet elke Jood woont in Israël of is het eens met Israël. Hè? Die
2: eens.
1: Kan je niet één op één op elkaar leggen.
2: Eens.
1: Nou, we zijn door de tijd heen. Jammer, jammer, jammer. Want ik wil nog veel meer van je weten. Veel geleerd tijdens dit gesprek. Hartelijk bedankt daarvoor. Expert Gert-Jan van der Velde uit Maassluis over de Tweede Wereldoorlog in Maassluis. Dank je wel.
3: In de hele regio Zuid-Holland-Zuid, de late avond bij Radio Capelle.

Randy Crawford uit 1980 met One Day I'll Fly Away. En daarvoor Boudewijn de Groot over de aarde. Zometeen, de grootste museumhaven van Nederland bruist tijdens de Wereldhavendagen. Dat na Nick Drake, een Northern Sky. I never felt-

0: Aldus Nick Drake en Northern Sky. Ons volgende onderwerp. Het Maritiem Museum Rotterdam pakt uit met extra programmering tijdens de Wereldhavendagen. Programmamaker Karen Meirik vertelt erover bij Herman de Bruin. Karen, ja, welkom.
1: Hallo. Fijn dat ik wat mag vertellen.
2: Ja, de Wereldhavendagen, jaarlijks evenement, groots evenement in Rotterdam.
1: Ja, zeker. Ja. Honderdduizenden bezoekers.
2: Ja, ja, precies. En dan kan de grootste museum van Nederland niet ontbreken. Nou ja, die zit in Rotterdam, dus dat is duidelijk natuurlijk.
1: Ja, ja, wij kunnen dan niet achterblijven. Zeker als je bedenkt dat veel mensen met het openbaar vervoer komen, naast het museum uitstappen. Mm-hmm. En dan lekker het hele Wereldhavendagterrein gaan verkennen. Ja, dan beginnen ze eigenlijk met het historische deel bij het Maritiem Museum.
2: Ja, dat is wel heel duidelijk. Je kan ook de moderne havens in, maar jullie hebben de klassieke haven, hè, zeg maar.
1: Ja, bij ons zie je eigenlijk de innovaties van vroeger.
2: Ja.
1: Want ooit was dat ook het nieuwste van het nieuwste. En zo zijn we maar door blijven ontwikkelen in de haven.
2: Ja, en daar kunnen mensen nog kijken hoe het vroeger in zijn werk ging. Al dat lossen van die schepen en zo. Hè?
1: Zeker, lossen van schepen, maar ook de motoren van vroeger. Mm-hmm. De stoommachines, niet te vergeten. Maar ook al het vakmanschap wat er nodig was en is om dat soort schepen te onderhouden. Neem bijvoorbeeld een smederij.
2: Ja.
1: Met een smid waar je echt een workshop kan volgen tijdens de Wereldhavendagen. Dus het is niet alleen maar kijken, maar ook een houtwerkplaats. Maar we hebben vooral heel veel activiteiten voor kinderen. Dus het is ook leuk als je met je kinderen naar de Wereldhavendagen gaat.
2: Pik er eens één leuke activiteit uit die we even kunnen benoemen.
1: Ja, wat heel leuk is, dat is ook weer dat ambacht. Maar ook echt leuk om met kinderen te doen, touwslaan. Dan ga je touwslaan zoals dat vroeger ging. Maar dit keer, wat nieuw is, dit keer is dat je je eigen springtouw maakt. Dus met handvaten die ook weer in de houtwerkplaats zijn gemaakt. Dus dat is superleuk. Maar je kan ook juist met plastic afval aan de slag en daar wat nieuws van maken. Dus het is niet alleen maar historisch.
2: Nee, precies. Want ik wou net vragen, hebben ze dan maar een blauw geruite kiel aan? Want dan zit je echt in de historie, hè? Als je het liedje nog kent van vroeger.
1: Ja, een kiel eruit, hè?
2: Ja, precies. Nou ja, die komt misschien ook nog even tevoorschijn, onze vlootvoogd.
1: Daar zitten wij niet zo sterk op als thema. Wij zijn echt hoe die Rotterdamse haven gegroeid is. En dan ga je eigenlijk helemaal terug naar het allereerste begin, naar de punter. Mm-hmm. En de dam van Rotterdam. Oh. Dan ga je terug naar het beginnen met graven van de Rotterdamse haven. Want ik weet, heel veel mensen weten dat niet. Maar Leuvenhaven, de plek van ons museum, is de plek waar ze als allereerste zijn begonnen met het graven van de haven. Ja. Dus ja, je kan ook graven. Dat is een van de activiteiten. Kinderen kunnen ook gat graven en kijken wat ze tegenkomen.
2: Precies, ja. En jullie hebben wel gezorgd dat er wat tegen te komen is.
1: Er liggen allerlei schatten verstopt onder
2: precies.
1: Zeker.
2: Ja. Allemaal toch nogal technisch of zeg je nou, dat valt wel mee?
1: Er is een soort technische programmalijn voor echte mensen die houden van motoren, die houden van techniek. Nou, die kunnen hun geluk daar volop op. Maar er is ook een programmalijn die echt is voor mensen die wat meer het sociale verhaal willen of die leuk met hun kinderen activiteiten willen doen. Dus je hoeft niet van techniek te houden.
2: Nee.
1: Maar ja, het publiek wat bij ons met de Wereldhavendagen komt, zoekt over het algemeen wel meer over motoren, sleepboten. Ja. En die komen volop aan hun trekken.
2: Maar de keuze is reuze, dat is wel duidelijk.
1: Ja, ja.
2: Ja. Ja. Ik zag ook dat er zijn ook historische slepers, boten. De Balder uit Vlaardingen bijvoorbeeld. Ligt die dan bij jullie?
1: De Balder die ligt normaal natuurlijk bij het museum in Vlaardingen, maar die ligt met de Wereldhavendagen bij ons. Met ook een kleine expositie aan boord van museum Vlaardingen. Maar ook allerlei historische slepers. Sommige echt nog uit de 19e eeuw. Hele mooie exemplaren zijn erbij met prachtige mooie oude motoren.
2: Mm-hmm.
1: En je kan er ook mee varen binnen het excursieprogramma van de Wereldhavendagen. Dus ze liggen niet allemaal bij ons in de museumhaven. Ja, s'avonds wel. Maar overdag wordt er met een deel van die stoomslepers ook gevaren.
2: En dan ga je gewoon de Nieuwe Waterweg op?
1: Ja, die kaartjes kan je gewoon via het Wereldhavendagprogramma vinden. En dat is altijd heel snel uitverkocht. Dat is erg leuk om te doen.
2: Ja, dat kan binnenkort. Hè? Dat moet niet bij het museum zijn voor die kaartjes, maar bij de site van de Wereldhavendagen.
1: Ja, bij de Wereldhavendagen in het excursieprogramma inderdaad. Ja.
2: Daar staat het allemaal op. Zaterdag...
1: En we hebben ook wat nieuws.
2: Ja, vertel.
1: We hebben meerdere dingen nieuw, maar dit wil ik even in het bijzonder vertellen. Want wij hebben nu een tentoonstelling staan, Maritieme Vrouwen.
2: Mm-hmm.
1: Omdat die heel lang heel onderbelicht zijn geweest. Terwijl ze waren er altijd. Mensen denken altijd het is een mannenwereld, een maritieme wereld. Maar altijd hebben vrouwen daar ook deel van uitgemaakt. En naast die tentoonstelling hebben we daar nu ook een speciale tour buiten op de schepen. waarbij je echt achter de schermen kijkt, op plekken komt waar je normaal op de schepen niet komt, en waarbij je dat leven aan boord ziet en die rol van die vrouw. Dus ja. Dat is ook weer iets nieuws.
2: Als je aan boord van die schepen kruipt, moet je dan een beetje goed ter been zijn?
1: Niet voor alles. Het is gewoon allemaal toegankelijk voor mensen ook die wat slechter ter been zijn. Maar sommige plekken in de schepen, ja, die zijn niet goed toegankelijk.
2: Nou ja, een klein trapje of zo, naar boven, naar beneden, heel stijl. Dat moet je dan maar even laten voor anderen.
1: Ja, maar we doen altijd ons best om wel het verhaal voor iedereen goed voor het voetlicht te brengen.
2: En dan is het ook veilig.
1: Ja.
2: Dat is wel de bedoeling natuurlijk.
1: Ja.
2: Van allerlei dingen te noemen. We kunnen ze niet allemaal noemen, maar ze staan allemaal op jullie website, neem ik aan.
1: Ja, ja.
2: En bij de workshops moet je even dus naar de Wereldhavendagen site, zoals ik al zei. En dan kom je het allemaal tegen. Twee dagen?
1: Ja, leuk. Twee dagen, ja. Zaterdag en zondag.
2: Dankjewel voor het gesprek. Karen Meirik, programmamaker van het Maritiem Museum.

Andy Denny was dat, een No More Sad Refrains. En dat was de late avond van dinsdag 11 augustus. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt weer voor het gezelschap het afgelopen uur. Joe Cocker blijft nog even bij. Fijne nacht.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.3.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een medewerker van BP die na een integriteitsonderzoek op non-actief is gezet, mag voorlopig niet terugkeren naar het werk. Zo heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner bij de raffinaderij, maar had tegelijkertijd een uitzendbedrijf voor de petrochemische sector samen met zijn vader. De man zou veel geld hebben verdiend door als planner personeel in te huren van zijn eigen uitzendbedrijf. BP zette de man op non-actief na een onderzoek omdat er volgens het oliebedrijf sprake was van belangenverstrengeling. Zo zou de man naast zijn salaris meer dan 1 miljoen euro hebben omgezet door personeel in te huren. De planner was het niet eens met de op non-actief stelling en ging naar de rechter. Die gaf BP uiteindelijk gelijk. De werkgever is ondertussen ook bezig om het contract van de man te ontbinden. En bij een steekpartij bij een koffieshop op Eendrachtsplein in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. De steekpartij vond plaats even na 11 uur. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. De politie doet onderzoek. En de vrouwen van Feyenoord krijgen over enkele minuten te horen tegen wie ze in de Europa League komen te spelen. Het is de eerste keer dat de vrouwentak zich wist te plaatsen voor Europees voetbal, doordat ze vorig jaar derde werden. In de loting krijgt de ploeg van trainer Martijn Peters te horen of ze mogen afreizen naar Breida Blik uit IJsland, Rosenborg uit Noorwegen, Anderlecht uit België, Torrejense uit Portugal, Spartak Subotica uit Servië of SFK Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd is op 26 augustus, de tweede op 2 september. En wederom is er een personenauto en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen in Bleiswijk. Op de kruising van de Laan van Mathenesse met de Violierenweg raakte een vrouw zwaar gewond bij de botsing. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de ochtend botste er in Bleiswijk bij de Zoetermeerselaan ook al een personenauto en een bestelbus op elkaar. Toen moesten beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis. En dan nog een keer.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Jazz.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De eerste dag van de afsluiting van de Algerabrug voor het wegverkeer is rustig verlopen. Er waren geen files en de alternatieven, zoals via de waterbus en watertaxi, liepen goed. In de vroege ochtend ging het even niet goed met de RET-bussen, maar daarna liep ook die vervoersmogelijkheid goed. Projectleider Menno Kamp van Rijkswaterstaat is heel tevreden over het verkeersbeeld. Hij zag dat veel mensen geanticipeerd hebben op de werkzaamheden en ander reisgedrag vertonen. Er geldt in de gemeente Zuidplas vanaf woensdag weer een hitteprotocol. En daarom zijn er aangepaste tijden bij de afvalinzameling en afvalbrengstations. Afvalbrengstation Nieuwekerk is voorlopig geopend van woensdag tot en met zaterdag. Van 's morgens 6 uur tot 's middags 2 uur. En het afvalbrengstation Zevenhuizen dinsdag en donderdag van 11 uur tot 2 uur. Tineke Keuzekamp is benoemd tot nieuwe voorzitter van de Stichting tot het Behoud van het Jan-Anne Beijerinck-gemaal aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel. Ze werkt met anderen binnen de stichting aan het realiseren van een watermuseum. Dat vertelde ze gisteren in het programma IJsselnieuws. Het watermuseum gaat een historische en educatieve waarde hebben om jongeren meer te interesseren voor techniek. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 11 augustus. Vandaag scheen de zon volop. Er stond een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting, waarmee droge lucht werd aangevoerd. De temperatuur liep vanmiddag op naar zo'n 24, lokaal 25 graden. De komende avond en nacht is het helder en het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgen waait er een matige wind uit een oostelijke richting. Er is veel zon, nauwelijks bewolking en de temperatuur kan wat verder oplopen dan vandaag, in de middag zo'n 29, lokaal 30 graden. Wel prima vooruitzichten voor de zonsverduistering morgenavond, want ook dan schijnt de zon nog volop. In de nacht naar donderdag koelt het af naar ongeveer 16 graden. En donderdag wordt er met een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting nog hetere lucht naar onze regio gevoerd. De maximumtemperatuur kan uitkomen rond de 33 tot 34 graden. De minimumtemperatuur rond de graad of 16. Ook op vrijdag vrijwel zeker nog een tropische dag. De wind gaat dan wel om naar een westelijke richting, maar is maar zwak. Windkracht 2 tot 3. De nacht verloopt ook weer wat warmer met een minimumtemperatuur rond de 19 graden. En een maximumtemperatuur rond de 31 graden. Op zaterdag is het wisselend bewolkt. Dat betekent een afwisseling van zon en wolken. En een kleine kans op een lokale bui. De wind is dan zwak en die waait uit een noordelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 17 graden en de maximumtemperatuur rond de 25 graden. Ook op zondag is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten bij een zwakke wind uit de noordelijke richting. De minimumtemperatuur komt dan uit rond de graad van 14, de maximumtemperatuur rond de 23 tot 24 graden.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een medewerker van BP die na een integriteitsonderzoek op non-actief is gezet, mag voorlopig niet terugkeren naar het werk. Zo heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner bij de raffinaderij, maar had tegelijkertijd een uitzendbedrijf voor de petrochemische sector samen met zijn vader. De man zou veel geld hebben verdiend door als planner personeel in te huren van zijn eigen uitzendbedrijf. BP zette de man op non-actief na een onderzoek, omdat er volgens het oliebedrijf sprake was van belangenverstrengeling. Zo zou de man naast zijn salaris meer dan 1 miljoen euro hebben omgezet door personeel in te huren. De planner was het niet eens met de op non-actief stelling en ging naar de rechter. Die gaf BP uiteindelijk gelijk. De werkgever is ondertussen ook bezig om het contract van de man te ontbinden. Bij een steekpartij bij een koffieshop op Eendrachtsplein in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. De steekpartij vond plaats even na 11 uur. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. De politie doet onderzoek. En de vrouwen van Feyenoord krijgen over enkele minuten te horen tegen wie ze in de Europa League komen te spelen. Het is de eerste keer dat de vrouwentak zich wist te plaatsen voor Europees voetbal, doordat ze vorig jaar derde werden. In de loting krijgt de ploeg van trainer Martijn Peters te horen of ze mogen afreizen naar Breida Blik uit IJsland, Rosenborg uit Noorwegen, Anderlecht uit België, Torrejense uit Portugal, Spartak Subotica uit Servië of SFK Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd is op 26 augustus, de tweede op 2 september. En wederom is er een personenauto en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen in Bleiswijk. Op de kruising van de Laan van Mattenesse met de Violierenweg raakte een vrouw zwaar gewond bij de botsing. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de ochtend botste er in Bleiswijk bij de Zoetermeerse Laan ook al een personenauto en een bestelbus op elkaar. Toen moesten beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De eerste dag van de afsluiting van de Algerabrug voor het wegverkeer is rustig verlopen. Er waren geen files en de alternatieven, zoals via de waterbus en watertaxi, liepen goed. In de vroege ochtend ging het even niet goed met de RET-bussen, maar daarna liep ook die vervoersmogelijkheid goed. Projectleider Menno Kamp van Rijkswaterstaat is heel tevreden over het verkeersbeeld. Hij zag dat veel mensen geanticipeerd hebben op de werkzaamheden en ander reisgedrag vertonen. Er geldt in de gemeente Zuidplas vanaf woensdag weer een hitteprotocol. En daarom zijn er aangepaste tijden bij de afvalinzameling en afvalbrengstations. Afvalbrengstation Nieuwekerk is voorlopig geopend van woensdag tot en met zaterdag. Van 's morgens 6 uur tot 's middags 2 uur. En het afvalbrengstation Zevenhuizen dinsdag en donderdag van 11 uur tot 2 uur. Tineke Keuzekamp is benoemd tot nieuwe voorzitter van de Stichting tot het Behoud van het Jan-Anne Beijerinck-gemaal aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel. Zij werkt met anderen binnen de stichting aan het realiseren van een watermuseum. Dat vertelde ze gisteren in het programma IJsselnieuws. Het watermuseum gaat een historische en educatieve waarde hebben om jongeren meer te interesseren voor techniek. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 11 augustus. Vandaag scheen de zon volop. Er stond een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting, waarmee droge lucht werd aangevoerd. De temperatuur liep vanmiddag op naar zo'n 24, lokaal 25 graden. De komende avond en nacht is het helder en het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgen waait er een matige wind uit een oostelijke richting. Er is veel zon, nauwelijks bewolking. En de temperatuur kan wat verder oplopen dan vandaag, in de middag zo'n 29, lokaal 30 graden. Wel prima vooruitzichten voor de zonsverduistering morgenavond, want ook dan schijnt de zon nog volop. In de nacht naar donderdag koelt het af naar ongeveer 16 graden. En donderdag wordt er met een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting nog hetere lucht naar onze regio gevoerd. De maximumtemperatuur kan uitkomen rond de 33 tot 34 graden. De minimumtemperatuur rond een graad of 16. Ook op vrijdag vrijwel zeker nog een tropische dag. De wind gaat dan wel om naar een westelijke richting, maar is maar zwak. Windkracht 2 tot 3. De nacht verloopt ook weer wat warmer met een minimumtemperatuur rond de 19 graden. En een maximumtemperatuur rond de 31 graden. Op zaterdag is het wisselend bewolkt, betekent een afwisseling van zon en wolken en een kleine kans op een lokale bui. De wind is dan zwak en die waait uit een noordelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 17 graden en de maximumtemperatuur rond de 25 graden. Ook op zondag is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten bij een zwakke wind uit de noordelijke richting. De minimumtemperatuur komt dan uit rond de graad van 14, de maximumtemperatuur rond de 23 tot 24 graden.
0: Je luistert naar Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Filip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Een medewerker van BP die na een integriteitsonderzoek op non-actief is gezet, mag voorlopig niet terugkeren naar het werk. Zo heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner bij de raffinaderij, maar had tegelijkertijd een uitzendbedrijf voor de petrochemische sector samen met zijn vader. De man zou veel geld hebben verdiend door als planner personeel in te huren van zijn eigen uitzendbedrijf. BP zette de man op non-actief na een onderzoek, omdat er volgens het oliebedrijf sprake was van belangenverstrengeling. Zo zou de man naast zijn salaris meer dan 1 miljoen euro hebben omgezet door personeel in te huren. De planner was het niet eens met de op non-actief stelling en ging naar de rechter. Die gaf BP uiteindelijk gelijk. De werkgever is ondertussen ook bezig om het contract van de man te ontbinden. Bij een steekpartij bij een koffieshop op Eendrachtsplein in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. De steekpartij vond plaats even na 11 uur. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. De politie doet onderzoek. En de vrouwen van Feyenoord krijgen over enkele minuten te horen tegen wie ze in de Europa League komen te spelen. Het is de eerste keer dat de vrouwentak zich wist te plaatsen voor Europees voetbal, doordat ze vorig jaar derde werden. In de loting krijgt de ploeg van trainer Martijn Peters te horen of ze mogen afreizen naar Breiðablik uit IJsland, Rosenborg uit Noorwegen, Anderlecht uit België, Torrejense uit Portugal, Spartak Subotica uit Servië of SFK Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd is op 26 augustus, de tweede op 2 september. En wederom is er een personenauto en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen in Bleiswijk. Op de kruising van de Laan van Mattenesse met de Violierenweg raakte een vrouw zwaar gewond.